gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengen-verdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruiden naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruiden is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt Eén Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn.

ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Nieuw.
1: The Opposites. Feestje op mijn graf.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Medusa en Rani. Silence.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen...

0: Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: En dat zal de leeftijd zijn, maar ik heb geen idee wie ZZ Top was, is... Af, hè? De wegen af met Flitsmeister. Vier controles op snelheid, geen enkele file op dit moment gespot. Eentje op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69-2. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83-2. A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede 69-3. En op de A58 Goes richting Vlissingen bij Sierarendskerken een flitser bij 160.4.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: Een hele goedemorgen, het is 6:00 geweest en ik heb een super tracks voor je. Een house in de pauze topper van La Bouche, Be My Lover, komt eraan. Sean Paul en Dua Lipa naar Jugal & Solto, Jamaican.

0: bang, bang. Jean-Paul, Dua Lipa, No Lie by Slim.
1: Marijn Oosterveen.
0: 6:07. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend, 19 augustus. Ik hoop dat je goed gaat. Het belooft er wederom een wat regenachtige grijze dag te worden. Temperaturen rond de 23 graden, dus niet super. Goed nieuws voor iedereen die vroeger naar de Fabeltjeskrant heeft gekeken. Wat de Fabeltjeskrant betreft wordt het wel een goede dag. Alle 1600 oude afleveringen worden opnieuw op YouTube gezet. Ze komen online en ze worden helemaal opgepoetst. Dus met beter beeld en beter geluid. Wel gewoon die vertrouwde oude stemmen en die sfeer die de Fabeltjeskrant altijd had. De eerste 10 afleveringen komen vandaag online. En daarna komt er iedere dag nog eentje bij totdat als ze alle 1600 op YouTube staan. Dus dat is mooi nieuws. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie van de Fabeltjeskrant. En Marijn, wij zijn volwassen, waar een boetje dat... Nou, het stemt mij gelukkig dat deze serie niet vergaat. Want dit is een serie die je ieder kind gunt. Toch? Het is een zorgeloze, leuke fantasieserie met een uil, een groot dierenbos. Komt dus weer terug met dus, ja, ik benoemde hem al, die iconische uil. Ik vond dat zo'n mooi dier altijd. Die iconische soort opa-uil. Die altijd afsloot met de magische woorden.
2: En denk erom.
3: Doe je bek dicht. Ga slapen, ouwe. Anders moet ik echt je bek verbouwen. Slaap lekker, bitch.
0: Althans, dit is hoe ik het mij herinner. De Fabeltjeskrant keert terug.
4: Dit is
0: fijn nieuws deze ochtend. Er trekken buien over het land op dit moment. Die kunnen ook soms stevig zijn met onweer en heel veel regen. In de loop van de dag klaart het op, dan meer zon. Het wordt ongeveer 20, 21. Als je geluk hebt, 22. En als je heel veel geluk hebt, 23 graden vandaag. Alessa, One Republic, In Your Eyes bij Slam.

0: LaBouche, Be My Lover, zo'n huis in de pauzetopper. Wat vandaag ook gewoon op Slam te horen is tussen 12 en 2. Die lekkerste lunchpauze van Nederland. En ik voorzie deze ochtend een lichte spits. Het valt alles mee op de Nederlandse wegen. Met name in Noord-Holland is het druk. In de rest van Nederland is het lekker doorkarren deze ochtend. Heeft natuurlijk met die zomervakantie te maken. Die is in delen van het land nog bezig, in delen van het land niet. Dus rustig op de Nederlandse wegen vandaag. Over vakantie gesproken. En ik bracht het nieuws soort van laatst ook al. Maar nu zijn de eerste cijfers echt binnen. Kamperen is weer helemaal hot. Eerder dit jaar waren de caravan aankopen al gestegen. En daaruit werd geconcludeerd. Mensen gaan graag kamperen in Nederland. Maar de ANWB komt nu met cijfers. En daardoor blijkt dat in de eerste 5 maanden van dit jaar er in Nederland bijna een kwart meer kampeerovernachtingen waren dan vorig jaar. En opvallend genoeg kamperen we steeds minder in de zomer. De meivakantie is populair. Maar zelfs winterkamperen in januari zit in de lift. De Nederlander die houdt van winterkamperen. Sinds corona zijn er sowieso veel meer kampeerders bijgekomen. Inmiddels kampeert ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Nederland. Er zijn er zo'n 4,4 miljoen kampeerders in Nederland. Mensen willen blijkbaar de hitte, de drukte en de hoge prijzen van juli en augustus vermijden. En zodoende grijpen zij dus naar de winter of buiten het hoogseizoen. En als Nederlanders naar het buitenland gaan om te kamperen, dan blijft Frankrijk met afstand favoriet. Winterkamperen. Dat zal ik nooit begrijpen, want dan zit je in een caravan en dan is het min 10. Ja, dat vind ik heftig. Ja. Maar het is in trek, kamperen en winterkamperen. Ook naakt kamperen is in trek. Ik ben zelf ooit per ongeluk op een nudistencamping terechtgekomen met mijn ouders. We hadden geen idee dat dat een nudistencamping was. Dus dat is even schrikken. En omdat ik zo afgeleid was, ben ik tegen een paal aangelopen op die nudistencamping. En toen moest ik naar de EHBO. En weet je hoe je de EHBO'er herkent op een nudistencamping? Aan het Rode Kruis.
1: Music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
1: Nieuw.
2: Music. Clooney en Prosper. Good girl.

0: Ray Slam. Met zometeen hier op Slam. Groot nieuws. Wetenschappers hebben onderzocht en het antwoord gevonden op de vraag: hoe ver vooruit is het weer nou echt te voorspellen? Ik geloof het antwoord niet. Ik las dit antwoord en ik geloof het gewoon niet. Je hoort het zo. Ook Fisher komt eraan met zijn nieuwste What a Life. Want je blijft luisteren naar Slam.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en ga.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Een hele goede morgen, Slam. Het is bijna alles 7. Het weerbericht krijg je van weer online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn en die kunnen ook een klap onweer bevatten. Veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Ik ga nog één keer refreshen voor de laatste verkeersinformatie. Er staat geen enkele file op dit moment. Dus dat is lekker. Wel een aantal controles meldt op snelheid op de A6. Lelystad richting Muidenberg. Bij Lelystad 62.3. En de andere kant op de A6. Bij Lelystad 69.2. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83.2. A17 bij Zevenbergen 6.9. A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.6. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst. De flitser bij 59.6. A35 dan. van Enschede richting Hengelo bij Enschede. Hectometerpaal 69,3. Dat is volgens mij bij die Gulsfabriek. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Beemte Broekland. Een flitser bij hectometerpaal 212,9. Tijd voor het laatste nieuws. Aangeschoven is Jeroen Azewinkel en hij zegt goedemorgen.
8: Goedemorgen.
18: Hey.
8: In ons land worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt 1Vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. De Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. Er wordt meteen beboet, meldt de regionale omroep. De boeren hadden al gezegd van de snelwegen weg te blijven. En kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
18: Wat super zeg. Nou, leuk om dat ook even mee te pakken, dat kampeernieuws. Had ik nog niet eerder gehoord deze ochtend.
16: Marijn Oosterveen.
18: Tot hoe ver van tevoren kun je het weer betrouwbaar voorspellen? Wetenschappers hebben het antwoord en je gaat het niet geloven. Echt niet.

Break Free van Ariana Grande en Zed bij Slam. Het is 6:08. Een hele goede morgen deze regenachtige ochtend. Heb ik kunnen zien in mijn buienalarm-app. Maar ik zit nu naar buiten te kijken. Het is in principe droog. We moeten het toch even over het weerbericht hebben. Want wetenschappers denken dat we het weer in de toekomst tot veel langer zouden kunnen voorspellen dan dat we nu kunnen. Op dit moment is een weersverwachting van ongeveer 2 weken eigenlijk de grens waarop het nog betrouwbaar blijft. Maar wetenschappers zeggen nu dat de echte theoretische grens dat je het weer kan voorspellen op 129 dagen ligt. Dus meteorologen, weermensen zouden dus ruim 4 maanden van tevoren het weer juist kunnen voorspellen over 4 maanden. Betekent niet dat je binnenkort op je weer hebt kunt kijken en precies weten wat het op 1 december gaat doen. Het is vooral een soort theoretische bovengrens, zeggen de wetenschappers. Met betere satellieten, metingen, modellen zouden we volgens onderzoek mogelijk zo'n 57 dagen verder vooruit redelijk betrouwbare voorspellingen kunnen maken. In plaats van die 2 weken die het nu zijn. Die in mijn ogen ook helemaal niet betrouwbaar zijn. Maar het zou dus moeten kunnen. 129 dagen. Ja, sorry hoor. Ja, ik vind het moeilijk om deze apps ook bij naam te noemen. Maar waarom kan buienalarm of buienradar dan niet eens juist een uur vooruit voorspellen? Of ben ik de enige die dat vindt? Vanochtend zou het hier onderweg naartoe flink gaan regenen. Het was echt een soort piek en er zou een soort rood gebied overtrekken. Zag ik op buienalarm voor ik vertrok. Dus ik denk, ga met de auto. Nou, ik kan je vertellen, er zijn 5 druppels gevallen op de auto de weg hier naartoe. Maar volgens wetenschappers zou het dus minimaal 129 dagen van tevoren juist voorspeld moeten kunnen worden. Maar op een of andere manier lukt de buienalarm of buienradar dat dan niet. Ja, wat betreft betrouwbare weerapp zou ik graag de Weer Online-app willen aanraden en ook de KNMI-app. Die staat vol met functies. Die was vroeger heel saai en heel meteorologisch, die KNMI-app. Maar die heeft een update gehad en die is tegenwoordig ook echt super handig om te gebruiken als je wil zien wat het weer wordt. En ook erg betrouwbaar. Mijn ervaring, veel betrouwbaar dan buienalarm, buienradar. Wat heb je nog meer? Al die andere weer-apps, Weer Online en de KNMI-app schijnen het beste te werken als je wil voorspellen wat voor weer het wordt, wanneer het gaat regenen. De KNMI-app en de Weer Online-app. Je hoort het als allereerste bij Slam. Maar tot dan, Justin Timberlake. En dan de nieuwste Fisher. Dit is What a Life nu bij Slam.

Corrie, Head & Heart bij Slam. Waar we vandaag in de Slam Ochtendshow kaarten weggeven voor Lost Frequencies Open Air. Het enige wat je moet doen is wachten totdat je Lost Frequencies hoort. Dan heb je Lost Frequencies in de app van Slam. Krijg je misschien wel 2 tickets voor een vette set van Lost Frequencies aanstaande zaterdag in Eindhoven. En sta mij vrij om alvast even te benoemen dat we morgen een vrije vrijdag gaan weggeven in de Slam Ochtendshow. Morgan Freeman, je maakt de kans op een vrije vrijdag. We bellen dan je baas met een goede smoes om jou vrij te pleiten. Je kan je daar alvast voor aanmelden nu door vrij te sturen in de app van Slam. Dus wil jij een vrije vrijdag winnen morgen hier op Slam, dan heb je nu alvast vrij in de app van Slam. En wil je kaarten winnen voor Lost Frequencies, dan wacht je totdat je Lost Frequencies voorbij hoort komen om vervolgens Lost Frequencies te appen in de app van Slam. Als jij dus een track van Lost Frequencies gehoord hebt. Loreen komt eraan met The Two en nog David Guetta met Human.

Zometeen in de Slam Ochtendshow jouw kans op exclusieve Slam goodies. Als je nu goeiemorgen stuurt in de app van Slam, dan mag je zometeen misschien wel iets uitzoeken uit de Slam prijzenkast. De Slam House in de pauzekousen, die bijna niemand heeft en ook niemand kiest. Wat zijn hele handige, praktische, mooie sokken. De Slam Fanny Pack, ideaal voor een festival of een vakantie. En de Slam Buckethead. Staat iedereen prachtig. Ook leuk voor een festival of vakantie. Jij mag uitzoeken als je goeiemorgen stuurt in Apple Slam. Maak je kans op een prijs uit de Slam prijzenkast. En bedrijfmuziek van Another Age. En ook Paul Elstak komt eraan. Slam coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
2: Voor die 2

0: 18+.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt. Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot

0: fantastisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars... moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 1/4 meer kamperovernachtingen... dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien. Op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos... worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online... en daar komt dagelijks eentje bij. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig. Dit was het nieuws op Slam.
7: Hey, goedemorgen en dankjewel voor het nieuws. Jeroen Hazewinkel, hoe is het op de weg dan? Dat weet Flitsmeister en dat mag ik vertellen. Flitsers op de A1 Muiden-Amsterdam bij 14,6. De A2 Geleen richting Echt bij 236,1. En de A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,9. A28 meldt 3 flitsers bij Hooghalen Hogeveen. 160,5. Bij Spier richting Assen, niet Gassen, hè, bij de 153,3. A28 Pessen Hogeveen, 145,2. De ene laatste A35 Enschede Hengelo bij 69,3. En de A58 als laatste, dat is Geelse Breda bij 50,1. Binnen nu en een minuutje al terug bij de Beats op Slam en een nieuwe ochtendshow. Met, oh serieus, DJ Paul Elstak staat klaar.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
7: Zo, goedemorgen.
5: Slam. Anou en Marijn.
7: Oh, zo, nou, ik schud me even uit. Het regent hier alleen prijzen, gelukkig. Mooie dag om die buckethead te winnen. Maar je mag ook wat anders uitzoeken uit onze prijzenkast. WhatsApp even nog.

0: aan het begin van deze Wet Wednesday. Rainbow in the sky. Nou, ik zie hem niet hoor. Een hele goede morgen. Het is 11 over 7. We hebben hem in ieder geval gehoord. Anouk en Marijn bij je tot 10 uur. De ochtendshow met de meeste muziek. En ook de meeste kans op tickets voor Lost Frequencies. Zaterdag hè, in Eindhoven. En dan klaart het weer op. Hij treedt dan op bij een UFO. Die is geland in Eindhoven. Ze waren op zoek naar intelligent leven. En dat hebben ze gevonden in Eindhoven. Daar heb je ook al die universiteiten natuurlijk. Het Evoluon, daar gaat Lost Frequencies optreden. En daar kijken we onwijs naar uit. Exclusieve tickets als jij een track van Lost Frequencies hoort. App dan Lost Frequencies naar die app van Slam en win. Hoe is het met die app van Slam? Ik begrijp dat de themakanalen niet beschikbaar zijn.
1: Nee, mensen worden geforceerd om naar ons te luisteren. En dat is nou, voor menig mensen verademing, maar voor menig mensen ook een probleem.
0: Laat ik het eens even proberen op mijn eigen telefoon. Ja. Je kan dus in de Slam-app... Ja, er zijn genoeg mensen die het nog niet weten, denk ik. Maar je kan dus gewoon swipen tussen Slam-stations. Gewoon op de homepage, toch? Ja, op die player. Ja. Als die player lekker playt, dan swipe je gewoon een beetje. Dan kan je bijvoorbeeld de hele dag luisteren naar de mixmarathon... naar House in de Pauze. En nog veel meer wat daar tussen zit. Maar dat schijnt nu eventjes niet te werken. Dus ja, je kan alleen naar de Slam-ochtendshow luisteren. En ja, geweldig. Dat wordt top.
1: Kan niet anders zeggen.
0: Ja, kan niet anders zeggen. Wat ben ik hier blij mee, zeg. We gaan er een topshow van maken voor jou, nieuwe luisteraar van Slam. Die eerder ook al naar Slam luisterde, alleen een themakanaal. Nou, we gaan je overtuigen om hier te blijven. Op het hoofdkanaal Slam met de ochtendshow. Anouk en Marijn hier dus. Tot 10.
2: Anouk en Marijn achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Onze nieuwe spiegelspecialist Iris Enthoven. Iris, de presentatrice, werd vorig jaar voor het eerst moeder en vertelt nu in Women's Health dat ze veel moeite heeft gehad met de veranderingen van haar lichaam. Hoe ziet je lichaam er dan uit, Iris?
3: Al moet ik zeggen dat het nu echt als bouwval gezocht uitziet. Want er moet nog heel veel worden gedaan. Oh. Trust the process, want het is nu echt één zieke puinhoop.
2: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
2: Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
4: Nou, goedemorgen, Robert de Waard. Onderweg naar mijn werk.
0: Hey, Robert de Waard. Welkom, jongen. Kom jij van een themakanaal of luister je altijd al naar de Slam Ochtendshow?
4: Ja, Slam Ochtendshow natuurlijk.
0: Kijk, je bent een echte OG. Wat mooi, man. En wat staat er vandaag op het programma voor jou dan?
4: Nou, we zijn onderweg naar Hilversum. Er is een week of 6 geleden hagel gevallen, zeg maar. En ik doe mede met heel veel andere collega's doen we de reparatie daarvan. Dus al die hagelschade auto's.
0: Nou, dan kan ik zeggen dat ik bij jou geweest ben waarschijnlijk. Of ik kom nog bij jou.
1: Een blauwe Opel, wat is het? Opel Astra.
0: Er komt een blauwe Opel Astra naar je toe.
4: Die hebben we gedaan.
0: Nou, dat is een van echt de 100.000. Ongelooflijk. Ja. Het is echt, je moet maar eventjes, als je wil zien hoe groot die hagel in Hilversum was. Onze vriend van de show, Jan-Joost Vergangelen, die heeft een foto op Insta gezet van wat er in zijn tuin viel. Hij is mijn achterbuurman. En ja, dat is gewoon, dat zijn gewoon mandarijnen. Gewoon hagelstenen zo groot als mandarijnen kwamen uit de lucht boven Hilversum. En ik stond echt op mijn balkon te kijken van, nou, daar gaat hij. Ik had net een nieuwe auto en ik heb 226 deuken.
1: Oh ja, dat was wel echt zuur. Je had echt de week dat jij een nieuwe auto hebt gekocht en gekregen ook. Dus je hebt hem opgehaald en het begint te hagelen. En hij is gelijk, ja, ik heb het gezien ook. Het is een soort ingedeukte koektrommel is het geworden.
0: Een poffertjespan, zeggen ze. Ja, en ik ben dan door zo'n scan gegaan, door zo'n laser. En toen kwam er inderdaad uit 226 deuken. Maar dat gaan jullie even kijken. Oktober, dan mag ik bij jullie langskomen.
4: Oké, hartstikke goed. Ja, je hebt verschillende adressen hoor, waar het gedaan wordt. Wij staan zelf bij het bedrijf, zeg maar, in Hilversum op dit moment. En in Hoofddorp ben ik nog mijn schadebedrijf voor 2 dagen bezig.
0: Dus wat is het ergste geval dat je gezien hebt?
4: Nou, ik heb gisteren toevallig een busje staan doen. Zaten er al een 100 of 610 in het dak, geloof ik. En die waren uiteindelijk qua centimeters, waren die tot van 8 tot 12 centimeter per deuk. Dat was echt een enorme klap.
0: En hoe gaan jullie te werk? Is het gewoon vanuit de binnenkant met een hamertje tikken? Of hoe haal je die deuken eruit?
4: Zoiets. Het is inderdaad of met stalen pennen van binnenuit, van achter de deuk benader je hem en dan krimp je het metaal weer. Soms, als je er niet bij kan, kan je van buiten af met lijm. En nu net een nieuw setje koud lijm in mijn auto liggen. Dus dat op alle manieren, als die deuk maar weer eruit is. En het moet gekrompen worden, zo moet je het zien eigenlijk. En niet hoeven spuiten het liefst. Maar in Hilversum zijn er ook wel gevalletjes dat het toch gespoten moet worden.
0: Nee, klopt. Bij die van mij ook. De lak van mij is helemaal losgebroken. Dus jullie gaan mij ook helemaal opnieuw doen als het goed is. Nou, leuk. Ik hou jou even met mijn telefoon. Dit kan nog wel van pas komen.
1: Dat had dan niks met die hagel te maken. Dat had meer gewoon te maken met dat het gewoon van slechte kwaliteit is. Een Opel.
4: Ja, dat mag je niet zeggen, dat weet je.
1: Nee, maar dat is wel zo, ja.
0: Zo. Hey, jij mag wat uitzoeken uit de grote prijzenkast. Wat vind je daarvan? Ga je voor de house in de pauzekousen, de buckethead of de fanny pack van Slam?
4: Ja, het is allemaal fantastisch. Maar die kousen lijken me geweldig.
0: Ja, die zitten heerlijk. Ik heb ze ook aan, as we speak. En dat is zo soepel, man. En dat elastiek.
1: Ik heb ze elke dag aan.
0: Ik heb ze wel elke dag aan.
1: Je hebt maar één paar, dus jij draagt elke dag dezelfde sokken.
0: Ze komen eraan, jongen. Mooie dag. Hij zei goor. Hier is Age.

0: getal. Onder de 1000.
1: Mijn naam is Rob van Ol en ik denk van dat het getal onder de 1000 is 961.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 89 euro.
1: Jammer. Ik dacht, je pakt de frequentie van Limburg. Nee, 96.1. Jammer. Volgende keer beter.
0: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Medusa en Rani. Silence.

0: Set and Take It Slow met Robin Schulz, die hem heeft omgedoopt tot een Grand Slam, terwijl hij al in 2012 uitkwam. Nou, deze gereanimeerde versie vind ik eigenlijk nog wel lekkerder. Hey, moet jij deze week een grote beslissing maken? Of misschien een kleinere? Wat zou nou een grote beslissing kunnen zijn die je moet maken? Willen kinderen? Stap ik uit mijn relatie? Ga ik dat huis kopen? Of gewoon, wat ga ik vanavond eten? Wat ga ik vanmiddag lunchen eigenlijk? Dat soort dingen. Hoe kan jij een betere beslissing maken in je leven? Wij hebben een tip.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk gewoon iets heel simpels. Als je dit meteen doet...
1: Het is zo simpel. Iedereen kan dit doen, Anul.
0: Ja.
1: Iedereen.
0: Zelfs ik.
1: Zelfs jij. Misschien mensen zonder benen niet.
0: Specifiek. Ja, je hoort het zo in de ochtendshow.
1: Ja.
0: En deze nummer 1 uit de Slam 40. Hugel.
1: Nee, dat is het niet.
2: Altijd onderweg en weinig tijd... Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam. Verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Of je nou ervaring hebt of net begint... Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
15: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
17: Oei!
18: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: En alle Ariel, ook tweede gratis.
17: Zoei!
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes! Hamster!
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, Partner for Talent.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
25: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
26: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
27: Kijk op kwf.nl/voor wie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Hey Slam, good morning. Het is 8:01. Dit is je weerupdate van de vrienden van Weer Online. Eens even kijken wat ons te wachten staat. Ja, eerst nog buien, soms onweer en regen. Vanmiddag aan de kust opklaringen. Het wordt een graad of 19. En morgen verandert er helaas weinig. Hoe is het op de weg dan? Flitsmeister met het antwoord. De A50 Beekbergen-Loenen meldt nu 27 minuten, 4 kilometer file. Flitsers op de A1 Muiden-Amsterdam bij 14,6. En de A2 Geleen richting Echt bij 236,1. A6 Lelystad bij 69,6. En op de A12 bij Maarsbergen een flitser richting Ede bij 83,2. A17 Zevenbergen-Moerdijk 6,7. A18 Doetinchem-Varsseveld 199,9. En op de A28 staan twee flitsers nog. Hooghalen Hogeveen bij 160,8. En Hulshorst Amersfoort bij 59,2. A35 Enschede Hengelo bij 69,4. A50 Vaassen Apeldoorn 213,1. En de A58 Geelse Breda bij 50,1. De laatste A58 bij Seer Arendskerken richting Vlissingen werkte met paaltje 160,6. En dan hebben we hier het laatste nieuws. Daar is het ANP. Jeroen met de headlines in een half minuutje.
28: Goedemorgen.
0: Morning.
28: In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens het AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel, tot later.
29: Arnold en Marijn.
0: Hey, hoe kan jij in 1 klap betere beslissingen maken in het leven? Je leert het zo in de Slam Ochtendshow na de nummer 1 uit de Slam 40.

0: hier in de Slam Ochtendshow, waar het exact 8:10 is. Anouar Marijn bij je, Tiësto, Eva Max, Lady Gaga en Bruno Mars met zijn nieuwste In Die Line-Up. Wakker geworden op woensdag, vandaag kans op onweer, het gaat regenen. En dan is een beslissing die je mogelijk moet maken. Ga ik met de fiets? Ga ik met de auto? Wij helpen je bij het maken van een betere beslissing in het leven.
1: Ja, ga er even goed voor zitten.
0: Letterlijk.
1: Letterlijk.
0: Want als jij goed gaat zitten,
1: dan maak je betere beslissingen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers hebben ontdekt dat hoe je zit invloed heeft op hoe je beslissingen maakt. En daar zijn ze achtergekomen doordat ze 200 mensen een spelletje lieten spelen. Ze gaven 200 mensen een ballon en die ballon hebben ze laten opblazen. Zo vol mogelijk. Hoe groter de ballon, hoe meer punten je kreeg. Maar als die knapte, dan was je al je punten kwijt. De ene helft van de mensen die meedeed aan het spelletje, dus 100 man, zat daarbij rechtop, met rechte rug, in een goede werkhouding.
0: We doen het ook meteen. Als je dat zegt, dan gaat iedereen dat meteen doen. Ja.
1: En de andere helft die het spelletje speelde, die hing een beetje voorover of zat een beetje onderuit gezakt. En er zat een opvallend verschil in. Mensen die rechtop zaten, durfden de ballon langer op te blazen, namen meer risico en dat pakte in dit spel beter uit. Ze scoorden hoger. En ze gaven na afloop ook het gevoel dat ze ze gaven aan de wetenschappers dat ze zich trotser voelden, dat ze blij waren met het resultaat. En zodoende zeggen de wetenschappers nu, rechtop zitten, een goede werkhouding, dat laat jou mogelijk betere beslissingen nemen.
0: Wauw. Ik snap nog niet per se wat de beslissing met de ballon te maken heeft.
1: Nee, op een gegeven moment kom je natuurlijk op het punt, ik stop met spelen of ik ga door met spelen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, precies. Ja, ik ga te ver.
1: Ik ga te ver. En mensen die dus voorovergebogen zaten, die haakten dus eerder af, die besloten dus eerder te stoppen op een veilig punt. Terwijl, ja, als je wil pieken, dan moet je een risicootje nemen. En je neemt sneller een risico op het moment dat je dus rechtop gaat zitten.
0: Hmm.
1: Dus dit is een goede tip voor iedereen die vandaag op kantoor werkt, achter de computer zit. Ga rechtop zitten.
0: Ja, precies, ja. Maar ook als je denkt, ga ik nou niet naar kantoor, want het regent. Maak die beslissing lekker met een rechte rug. En blijf dan lekkere dagje thuis, zou ik willen zeggen. De Slam Ochtendshow.

0: hier. Het is 7:50, de Slam Ochtend Show. Waar we het net nog even hadden over de goede beslissing maken. Dat moet je dus doen zittend. Rechtop, rechte rug. Dan maak je betere beslissingen in het leven. En Arthur die heeft toch besloten met de fiets te gaan.
1: Een hele goede morgen, zonder zorgen. Het regent een beetje, maar lekker op de fiets naar mijn werk.
0: Nou, het verbaast me dat dat de beste keuze was, maar Arthur die gaat er gewoon voor. Wij krijgen je wel waar je moet zijn, Arthur, geen zorgen. Het is vandaag 19 augustus. In 2004 maakte Google zijn debuut op de beurs. Google is inmiddels een van de grootste techbedrijven ter wereld. En het is dag van de orang-oetang vandaag, dat vieren we ook. Weet je hoe een orang-oetang klinkt? Ik vind dat best wel een lijp geluid eigenlijk. Als ik in de jungle zou lopen, ik zou dat horen, ik zou doodsbang zijn, man. Ik vind sowieso van alle great apes, vind ik de orang-oetang echt eng. Die heeft van die rode, lange haren.
2: Mag ik nog één keer horen?
0: Ja, ja, zeker.
2: Is het niet gewoon een opname van mijn vriendin die honger heeft?
0: Oh ja, dan zie ik het, ja. Ik vind dat een enge aap. Ik blijf er ver vanuit de buurt. Maar ik maak er toch iedere dag een ochtendshow mee. Het WK paardrijden is ook in volle gang. Volle galop, kunnen we ook wel zeggen. Er zijn gekke evenementen, vind ik. Ja. Paardrijden heb je nu. Je hebt het WK badminton. Ja. Dat is in India. Ook een hoop Nederlanders die daar aan meedoen.
2: Ja. En die Buiken en Meerte Loos mogen naar de tweede ronde van het WK badminton. Dat vind ik dan toch leuk.
0: Gaaf zeg.
2: Ja, hebben Canadezen verslagen. En Europese kampioenschappen squash die begint.
0: Squash.
2: Squash begint vandaag in Boedapest. Europees kampioen squash, waar ook heel veel Nederlanders aan meedoen. Sebastian, Robert, Guido, Chef, Renske, Suzanne en Kim doen daar aan mee.
0: Ook wel een typisch geluid, hè? Squash, dat klinkt dan weer zo. En wil je een orang-oetang horen die squash speelt?
2: Dit is nog nooit een vertoond op de Nederlandse radio.
0: Dit is echt nog nooit ergens uitgezonden. Ja. En dat krijg je alleen maar hier. Dat is een bijzondere ochtendshow die we maken.
2: Niet dat geluid, dat squashje.
0: Ja, ja, ja, vind ik ook. En dat gepiep van die schoenen. En, nee, ja, het is squash is een beetje padellen voor mensen zonder vrienden, vind ik.
2: Dat ja, klopt, ja.
0: Dan moet je tegen die muur.
2: Ja.
0: Dat is gewoon wat het is. De Slam Ochtendshow, Anouk en Marijn hier. We hebben Jamie Jones en Camden Cox bereid gevonden even een liedje te doen.

je bijrijdersstoel, Marijn Magazijn. Vanavond nieuwe sunsets, hè? Lekkere zonnige DJ-sets om je dag mee uit te dansen. In de line-up, echt kost een moeite gespaard, John Summit. Die toevallig even een breakie neemt van toeren, maar voor ons een uitzondering heeft gemaakt. En Roland Clark is er ook bij. Vanavond vanaf 8 uur weer nieuwe sunsets. En nu om 8 uur, de Slam Ochtendshow, ja. Wat zit eraan te komen? Nou, het volgende nieuwtje. Nu wil je echt nooit meer je oordopjes kwijtraken, geloof me. Apple komt met een nieuwe functie in die AirPods, waardoor ze wel heel kostbaar gaan worden. Dat zo en ook deze drie

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruizen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1 Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. Dit was het nieuws op Slam.
9: Thank you, het is 8:03. We checken even die Nederlandse wegen. A1 Voorthuizen-Hoevelaken meldt 10 minuten door een auto met pech. En op de A4 Leidschendam-Zoeterwoude-Dorp 27 minuten. Een file van 16 minuten op de A50 bij Beekbergen en Schaarsbergen. En op de A50 Grijsoord-Schaarsbergen 10 minuten. Op de A76 bij Kerensheide en Schinnen een half uurtje door een ongeluk. Flitsers op de A1 Muiden-Amsterdam bij 14,6. En de A2 Geleen richting Echt bij 236,1. A6, 2 flitsers, Lelystad-Lelystad bij 69,6 en Lelystad-Muiderberg bij 62,2. A15, Geldermalsen richting Ochten bij 122, uitkijken. Net als op de A17, Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7. A18, Weel richting Varsseveld, daar bij 195,9. En hou je voet even van het gaspedaal op die A28. Er staan 3 flitsers. Hooghalen, Hogeveen bij 160,8. Hulshorst-Amersfoort 59,7. En wat is die lange, die A28 bij Spier richting Assen. Staat er ook nog eentje bij 153,5. A31, Marsum-Harlingen bij 33,1. A35, Enschede, Hengelo bij 69,4. En op de A50, Vaassen-Apeldoorn bij 212,9. A58 is de ene laatste. Geelse-Breda 50,1. En de A58 bij Seer-Arendskerken richting Vlissingen bij 160,6. Binnen nu en een minuutje al terug bij al die brute beats in de Slamochtendshow met Jonas Blue en ook Nicki Minaj.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1.

0: Per doos, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+.

0: hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anou en Marijn.
1: Oké, ja, het was al een duur grapje. Maar binnenkort wil je je AirPods echt niet meer kwijtraken. Blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow. Zometeen hoor je hoe dat zit. En nu, Jonas Blue.

0: aliens zijn geland. Alleen hun starship is niet bij Nicki Minaj in de tuin geland. Nee, want ze zochten intelligent leven. Ze zijn in Eindhoven geland. In Eindhoven staat een gigantische UFO. En dat ding heet Evoluon. En daar gaat Lost Frequencies voor optreden. Hij staat voor die UFO, zaterdag. Jij kan tickets winnen voor zijn bijzondere set. Hoor jij Lost Frequencies? App dan zijn naam met de gratis Slam-app.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Rambam.
2: Update.
0: En nu even een rapido rondje nieuws, maar wel op onze manier. Daar gaat-ie. Een KLM-vlucht uit Londen heeft op Schiphol vlak voor de landing een doorstart moeten maken, omdat er een hond over de polderbaan liep. Nadat de hond van de baan was gehaald, kon het toestel wel veilig landen. Hoe het dier überhaupt op het afgesloten luchthaventerrein terechtkwam, is nog onduidelijk. Jongens, dit klinkt als een hond van Extinction Rebellion. De Efteling overweegt stappen tegen het Britse OnlyFans-model Zara Rose, nadat zij erotische content opnam in een hotelkamer van vakantiepark Bosrijk. Op Instagram waren vooral suggestieve beelden te zien, maar op OnlyFans zou ze in diezelfde kamer ook naakt zijn en seksuele handelingen hebben verricht. Dat het de Efteling is onder meer herkenbaar aan Klaas Vaak, die op het behangen te zien is. De Efteling zegt dat het commerciële opnames vooraf schriftelijk toestemming vereist, en die had zij niet. Die Zara Rose. Pikant detail trouwens, het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Eerder waren er onder meer pornofilmopnames in het Sprookjesbos. En ook was er ooit een orgie in een Efteling vakantiehuisje. Ah ja, de Befteling in Ketsheuvel. Met Lange Jan, Villa Vulva, Repeltepel en Beffen met het Beest. En tot slot, Apple komt met echte AirPods die ingebouwde camera's hebben. Het zou gaan om de AirPods Ultra. Het gaat dan niet om camera's waarmee je stiekem foto's of filmpjes zou maken vanuit je oren, maar om kleine camera's die de omgeving kunnen waarnemen en informatie doorgeven aan Apple Intelligence, hun AI-model. Siri kan dan bijvoorbeeld herkennen waar je naar kijkt. Even een voorbeeld, dan sta je in de supermarkt met die nieuwe AirPods in, en dan pak je bijvoorbeeld een pak tomatenpuree, en dan kan je vragen, hey, wat kan ik hiermee maken? Of waar krijg ik dit goedkoper? Nou, best handig. Je hoort het goed. Je AirPods weten straks waar je naar kijkt. Ideaal voor mannen. Eindelijk iemand die kan bewijzen dat je echt naar haar ogen keek. Dus straks kan je vragen, hey Siri, wat is dat voor gebouw?
3: Dat is je sportschool. Je abonnement loopt daar al 11 maanden.
0: Meen je?
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Ik had geen idee. Het is 7:15. Vandaag een beetje onstuimige woensdag. Onweer, veel regen. De temperatuur komt niet boven de 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. De Slam Ochtendshow. Hier is Spiller. Hey.

0: Roger, Jason Derulo bij Slam in de Ochtend. Anouar Marijn bij je. Het is 8:50 en je kan het weer winnen, hoor. Het is zo groot. Dit win je nergens anders. Het is een vrije vrijdag. Wij schieten je te hulp. Wat een corny muziekje.
1: Ja. Het is een beetje het A-team van het E-team van de AliExpress.
0: Het is de B-team dus. Wij gaan het regelen, een vrije vrijdag voor jou. En dat doen we morgen vroeg. Maar we willen ons graag even goed voorbereiden. Dus nou, als jij al nu een appje zou willen sturen voor een vrije vrijdag, dan gaan we vast een hele goede spoes bedenken. Dat doen wij iedere donderdag. Dan bellen we een leidinggevende in Nederland op om jou vrij te krijgen. Kan je eigenlijk even serieus goede dingen doen op de vrijdag, toch?
1: Ja.
0: Kan je eerder naar Lowlands, bijvoorbeeld, komend weekend toe?
1: Als je gaat, ja.
0: Of stel je dat bezoek aan de IKEA al weken uit, joh. Eindelijk eens een keer een filmmarathon houden met je vrienden. Op tijd de boodschappen halen voor het weekend. Vrijdag vrij zijn. Wij gaan het regelen voor jou. App nu alvast vrij in de app van Slam. Gewoon vrij appen, dan weten we dat je kans wil maken. Zoek even contact en dan gaan we morgen je baas erbij naaien en bellen. En gewoon gezelligheid hebben met je baas. App nu alvast vrij in de app van Slam. We gaan het fixen.
2: Nieuwe muziek.

0: luister, Anouk.
1: Hé, hey, dankjewel. Ik draai gewoon die hits, hè, die jij wil horen. Meer is het niet. Ik neem dit appje wel mee naar huis toe, als ik straks de vaatwasser uitruim.
0: Lekker bezig, Anouk.
1: Die gaat mij de dag al doorkrijgen. Het is 9:05. Hoor jij een track van Lost Frequencies? Dan app je zijn naam. En waarom is dat belangrijk? Nou, dan scoor jij exclusieve tickets voor zijn 3 uur durende set deze zaterdag bij het Evoluon in Eindhoven. Voor een gigantische UFO-man. Alsof je in een film staat bij Lost Frequencies. Luister goed, hoor jij een track van hem? Dan moet je appen. Bebe Rexha komt eraan na de korte break.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
3: Kippie!
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu haal, hè. Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, hè. Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: Hey, goedemorgen Slam. Het is 8:30 en deze ochtend regenachtig, soms met onweer. Ook valt er vanmiddag nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Neem wel even regenjassie mee voor de zekerheid. Het wordt ronduit 20 graden, ook morgen dit weer. En dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met grote files op de A50 Beekbergen-Hoenderloo. 7 kilometer door een auto met pech. Begint wel door te rijden. 10 minuten is de vertraging nog. En op de A50 Grijzeoord-Schaarsbergen. 11 minuten en 4 kilometer. Op de A76 bij Kerensheide en Schinnen staat een auto met pech stil. En die houdt een half uur een file op, 6 kilometer. Flitsers op de A1 Muiden-Amsterdam bij 14,6. A2 Geleen-Echt bij 236,1. En op de A4 Schipluiden-Schiedam bij 58,1. A12 Harmelen-Utrecht bij 51. En op de A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7. A28 flink wat flitsers, Hooghalen-Hogeveen bij 160,7. Bij Hulshorst en Amersfoort 59,7. Amersfoort richting Amersfoort bij 21. En de laatste op die A28 bij Spier richting Assen. Vergeet niet om te stoppen met gassen bij 153,4. A31 Marsum-Harlingen bij 33,1. Ook nog een flitser op de A35 Enschede-Hengelo bij 69,3. De ene laatste op de A58 bij Zeer Arendskerken richting Vlissingen bij 160,6. En de laatste op de A67 Eindhoven richting België bij hectometerpaal 18,1. Ik heb het laatste nieuws nog even voor je van het ANP. Of nou ja, dat heb ik niet. Dat heeft Jeroen in een half minuutje.
0: Goedemorgen.
19: Goedemorgen Jeroen.
3: De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000. En wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, zegt Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door beklaringen bij voorstanders. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
19: Yo, dankjewel. Tot later, Jeroen.
16: Arnon en Marijn.
19: Tot 10 uur de ochtendshow met de meeste muziek en de meeste kans op tickets voor Lost Frequencies. Luister goed, misschien hoor je hem zo. Nu Bibi.

0: Lezer. Dit weekend op Lowlands ook. Ze zijn erbij. Cold Water in de ochtendshow met Justin Bieber. En ook Anouar Marijn. We go way back met Justin Bieber. Wat kan ik zeggen? Ik kwam een test tegen. Ik zag dit in mijn algoritme. Ik weet niet waarom dit op mij getarget wordt, maar de quiz.
1: Zal wel een reden hebben dan.
0: Nou, het zal wel, ja. Werk ik met een toxistisch persoon? Ik wil hem invullen. Ik kan niet meer wachten. Ik wil weten
1: je
0: of het nou echt
1: zo is. Ga mij invullen?
0: Ja, ik ga hem invullen op jou, ja, natuurlijk.
1: Ik hem dan tegelijkertijd voor jou in of gaat het nu even alleen om
0: dat
1: mij?
0: Dat is goed, hè? Vul dezelfde quiz maar in.
1: Ja, okay.
0: We hebben de quiz hier, werk ik met een toxistisch persoon? Een toxisch persoon. En nou, dan kan ik straks naar HR met de resultaten. Liegt jouw collega veel, is de eerste vraag. Nee, hij vermijdt het veel. Witte leugens moeten soms verteld worden. Ja, ik heb het gevoel dat hij anderen niet de waarheid kan vertellen. Ja, ik ga voor die. Ik heb het gevoel dat jij... ik denk nog wel dat jij een leugentje voor best wil, dat doe jij wel.
1: Ja, dat is de witte leugen.
0: Zou ik dan de witte leugen doen? Ja, ik ga voor die witte leugen bij jou. Die moeten soms verteld worden, staat erbij. Beledigt Marijn vaak anderen? Nee, dat zou nooit in hem opkomen. Alleen als die extreem boos wordt. Regelmatig.
1: Ik zou nooit iemand beledigen, denk ik. Ik heb ook nog nooit.
0: Nee, jij beledigt. Nee, vind ik wel. Je kan soms gewoon een beetje van de toren blazen.
1: Het over dezelfde Marijn Oosten.
0: Ja, ja, maar dan. Het is meer dat jij dan na werktijd pas bedenkt van. Oh, ik zat nog in showmodus. Ik was nog gewoon een beetje aan het etteren op de redactie.
1: Dat is nog nooit gebeurd.
0: Even kijken, vraag 3. Doet Marijn iets, ook al vond hij het niet leuk als anderen hetzelfde deden? Oh, zo ja. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden, Marijn. Nee, daar ben je niet zo goed in eigenlijk. Zo.
1: Pardon?
0: Even kijken. Praat Marijn slecht over anderen als ze er niet bij zijn? Dat is gewoon een standaard dag. Even kijken. Ziet Marijn zichzelf altijd in het gelijk staan?
1: Ik heb wel altijd gelijk.
0: Ja, ja, hij vergist zich zelden. Ik kan zelfs aanklikken. Heeft Marijn nooit mensen gemanipuleerd? Nou, dat is wel hoe hij de ochtendshow heeft gekregen, volgens mij. Om te krijgen wat hij wil. Ja, ik kan het gewoon aanklikken. Bekritiseert Marijn graag anderen. Ik moest eens kijken of er een radio-dj's ik voorbij zie komen, die app van ons. Even kijken. Marijn heeft het gevoel dat zijn mening altijd de juiste is. En dat anderen alleen maar rare meningen hebben. Ja. Marijn, je weet al hoe deze test gaat aanpakken. Ik kan zelfs ja zeker invullen op die. Vraag 9. Vertrouwt Marijn zichzelf meer dan andere mensen? Ja, vaak. Even kijken. Doe niet zo gevoelig. Heeft Marijn dat ooit tegen anderen gezegd? Doe niet zo gevoelig. Ja, wel van kom op, man the fuck up. Dat doe jij wel eens.
1: Ja, dan kan me ook wel herinneren dat er ooit iemand was met een burn-out. En dat ik heb gezegd, goh, dat begrijp ik niet helemaal. Op een iemand minder positieve manier.
0: Even kijken.
1: Komt dat er gewoon even uit.
0: Iemand vraagt om te stoppen met de manier waarop jij doet op het werk. Hoe reageer je? Het spijt me, dat was niet mijn bedoeling. Het zal niet meer gebeuren. Daar was ik me niet van bewust. Het was niet opzettelijk. Zo ben ik nu eenmaal. Het is sowieso die laatste weer. Oh, het gaat hier slecht uitkomen, gek.
1: Ja, maar dat is echt niet waar.
0: Jawel, dat is wel waar. Ik vul dit echt naar waarheid in hier met de luisteraar.
1: Dat is echt onzin.
0: Hoe vaak maak je je zorgen over de gevoelens van de ander, Marijn? Altijd, vaak, soms, nooit, zelden. Ik zou zeggen soms. Je bent niet één blok ijs, zeg maar. Je hebt ook nog wel wat warmte in je.
1: Dit is echt...
0: Ben je ruzie zoekend of provoceer je graag? Ja, dit is...
1: Dat is gewoon niet waar.
0: Ja, gewoon, nou ja, wel. Je houdt wel van een opstootje ook. Je houdt van een relletje. Dat is gewoon waar.
1: Ja, maar niet...
0: Weet je nog, toen we geen inflatiecorrectie kregen, het gebouw was te klein, man.
1: Ja, klopt. Toen heb ik wel inderdaad aangezet.
0: Toen wilde jij... had je gele hesjes besteld, toch? Toen wilde jij gaan protesteren.
1: Doe nou niet.
0: We zijn er bijna. 2 vragen. Heb je het gevoel dat Marijn anderen soms de les moet lezen? Ja, de les lezen. Ah, jij vertelt niet per se dat ze het zo beter moeten doen. Ik vind wel dat jij nog wel ruimte laat voor eigen interpretatie. En jij hebt ook een respect voor mensen.
1: Dat je dat zegt.
0: Ja, dus dat ga ik daar invullen. Laatste vraag. En dan weet ik of ik met een toxisch persoon werk. Ziet Marijn de dingen vaak negatief?
1: Eigenlijk altijd.
0: Nooit, soms, vaak,
1: nee,
0: heel
1: dat
0: vaak.
1: Is niet waar. Nee,
0: soms. Maar is dat niet gewoon heel gezond ook om... En niet alleen maar heel positief zijn. De quizresultaten.
1: En ik vind dit is ook ons werk. Hè. Ik bedoel, kijk, wij maken deze show. Ik moet mij voorbehoeden op alles wat mis kan gaan tijdens het programma. Dus, ik heb tegelijkertijd heb ik hem voor jou ingevuld.
0: Oh! Wat komt er bij mij uit? Mag ik eerst mijn uitslag weten, Marijn?
1: Ik zit op jouw scherm mee te kijken naar wat mijn uitslag is. Hè. Je kan de types krijgen eigenlijk.
0: Ja, wat staat er bij mij dan?
1: Let op, er zijn nogal wat rode vlaggen.
0: Bij mij?
1: Nee, dat ik...
0: Ja, precies, ja.
1: Ik vertoon kritische gedragingen die erop kunnen wijzen dat ik toch toxisch ben. Ik ga nu het tegendeel bewijzen. Oh, wat vervelend. Voel jij je zo?
0: Het is nog niet te laat voor Marijn.
1: Ik kan me goed voorstellen.
0: Staat hier. Het is nog niet te laat voor Marijn. Als je je medemensen overal met respect behandelt en begrijpt dat ze...
1: Respecteer dat jij dat denkt.
0: Je collega's zijn niet minder waard dan jij, Marijn. Dat is de denkwijze die jou bij het juiste pad gaat brengen. Laat mensen hun leven leiden. Ja, ik ben dus hard op weg om met een echt toxische persoon te werken. Maar heb je hem ook voor mij ingevuld?
1: Ja, maar je gaat de uitslag niet krijgen.
0: Oh, alleen maar goed.
1: Ongekend. Het heeft 5 minuten geduurd op de radio. Je hebt een van de lulverhaal zit je nu op te hangen over dat ik toxisch ben.
0: Ja, dat staat hier gewoon in een rode letters ook. Maar ik kom er goed uit, volgens mij.
1: Ja, prima.
0: Ah joh. Hey, maar er is nog een kans voor jou, hè? Zo is het ook. Gewoon op het goede pad.
1: Staat dat er?

0: Iedereen zoekt de titel al jarenlang. Maar we hebben geen idee. Darude hier. Het is 9:10. En nou, de telefoon staat rood gloeiend. Ook al die appjes, ongelofelijke. Appen is wat je moet doen. Wij bellen jou wel. En eens even kijken wie we eruit gepikt hebben. Hallo, goedemorgen. Hallo?
1: Hallo? Ja.
0: Hallo, met wie?
1: Hallo, met Jordi.
0: Jordi?
1: Ja, Jordi.
0: Jordi. Jordi, ja. Is het die Jordi die door Slam beroemd is geworden nog?
1: Nee, helaas.
2: Andere Jordi.
0: Nou,
1: andere Jordi.
0: Deze Jordi heeft het ook in zich om beroemd te worden dankzij Slam. Want je hebt geappt en waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, omdat ik er heel graag heen wou.
0: Ja.
1: En een paar maanden van mij ging er ook al heen.
0: Oh, kijk aan, want daar kom je uit de omgeving, of niet?
1: Ja, ik kom gewoon uit Eindhoven zelf.
0: Dat is wel te gek zeggen. Hey, maar kan je eens even vertellen over die locatie, dat Evoluon? Wat is daar normaal?
1: Ja, volgens mij is dat een soort museum. Ik ben er zelf eigenlijk nog nooit binnen geweest.
0: Ja, ja, het is zo'n wetenschapsmuseum, volgens mij.
1: Ja.
0: En het is een hele grote UFO, toch?
1: Ja, het lijkt op een UFO in ieder geval.
0: En dan daar een DJ zien, dat gebeurt niet vaak, of wel? Of zijn er elke week feestjes?
1: Nee, niet zo vaak.
0: Nee, dat is wel zeldzaam.
2: De koning van de small talk, Anul. Hij wil gewoon kaarten.
0: Oh ja.
1: Juist.
0: Gefeliciteerd, ja!
1: Ja, let's go.
0: Hey Jordi, jij bent erbij. 2 tickets voor Lost Frequencies Open Air aanstaande zaterdag bij het Evoluon in Eindhoven.
1: Ja, dankjewel.
0: We wensen jou heel veel plezier en ook je maten.
1: Yes.
0: Oké, okay, zo goed Marijn.
2: Je weet wat ze zeggen. Drink met maten.
1: Ja, drink met maten en heel veel.
3: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Fisher en Florence Armen. What a life. Lucas en Steve, All I Know.
5: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
6: Je hoort ons nu op Slam.

Marcus en Steve, All I Know. Wij zijn ook maar mensen. We kunnen er slecht tegen als bekende dingen veranderen voor ons. Hè? Tradities bijna. Heb je gehoord dat je favoriete Nederlandse snoepje een facelift heeft gehad? Letterlijk. Dit herken je gewoon bijna niet terug, deze kop. Blijf luisteren naar de ochtendshow. We praten je zo bij, zodat je je niet helemaal de tyfus schrikt in de super.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
7: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1+2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.

0: eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van twee Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. Dit was het nieuws op Slam.
9: Dan maar eens even kijken wat die regen voor effect heeft op de wegen. A50 meldt maar 1 file. Dus het gaat goed vooralsnog. Beekbergen, Hoenderlo, een kwartiertje 7 kilometer. Flitsers op de A2, Geleen, Echt bij 236,2. En de A4, Schipluiden, Schiedam bij 58,1. A9, Heemskerk, Haarlem, 56,5. En de A12, Harmelen, Utrecht bij hectometerpaal 51. Deze wordt ook vaak doorgegeven op de A17, een flitser bij Zevenbergen, richting Moerdijk bij 6,7. A27, Sleeuwijk, Breda, 33,7. A27, Gorkum bij 35,5. A28, Hulshorst, Amersfoort, 59,7. En de A28, Amersfoort bij 21. A31, Marsum, Harlingen, 32,5. A32, Heerenveen bij 46,8. En op de A35, Enschede, Hengelo bij 69,3. De laatste 3 flitsers op de A35, ik bedoel de A50. Fase Apeldoorn bij 212,9. Let ook extra op de A58 bij Seer Arendskerke richting Vlissingen. Een snelheidscontrole bij 160,6. En de laatste op de A67, Eindhoven, België bij 18,1. Binnen nu en een minuutje, Silva Bampa en ook Kevin Lidl. Turn me on, komt eraan.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is Beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back.

0: Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: De hele zomer lang, elke

0: Kevin Lidl. Hey, goedemorgen Slam. Dit is de ochtendshow uit je speakers. Bijna 12 over 9. Avicii, Frankie Rizzardo en de nieuwe van Oliver Heldens staat te wachten.
1: De Slam ochtendshow. Update.
0: En nu even een rapido rondje nieuws maken. Een man uit Almere is naar de rechter gestapt vanwege bijenpoep op zijn huis, auto en zonnepanelen. Volgens hem kwamen de uitwerpselen van bijen van een nabij gelegen bijenvereniging en moest de gemeente ingrijpen. Alleen kon hij volgens de rechter niet voldoende bewijzen dat juist die bijen verantwoordelijk waren. De gemeente heeft daarom geen maatregelen genomen en de Almeerder verliest de rechtszaak. Ik vind een rechtszaak tegen bijen wel heel heftig. Soms moet je eerst de situatie even uitzoomen. We spraken na de zitting de winnaar van de rechtszaak. Kunt u nog iets dichter bij de microfoon komen misschien? Oh ja. U bent blij, erbij. Na 33 jaar heeft snoepmerk Katja de vorm van de bekende biggetjes aangepast. De oude biggetjes hadden een vrij simpel varkenskoppie, maar de nieuwe versie heeft meer openstaande ogen, ingeklapte oren en een soort kuifje of pony. Het nieuwe ontwerp is geen gevalletje krimpflatie, zweert Katja. Wat betekent dat een product stiekem lichter of kleiner wordt, terwijl de prijs hetzelfde blijft of zelfs hoger wordt. 33 jaar lang hetzelfde en dan ineens een ander gezicht. Hey, dit is een soort van Jolante Cabau in gelatinevorm. Ja, de nieuwe biggen hebben grote openstaande ogen. Alsof ze hebben ontdekt dat mensen ook echte varkens eten. En tot slot een bizar privédrama rond de bondscoach van het Egyptische voetbalelftal. Hossam Hassan, de bondscoach. Zijn twee vrouwen kregen tijdens een vakantie zulke heftige ruzie dat beveiligers de twee uit elkaar moesten trekken. En Hassan die probeerde de boel te sussen en zou van de stress zijn flauw gevallen. Daarna hakte hij de knoop door. Hij heeft inmiddels officieel zijn eerste vrouw, Hawaida, gescheiden. Oh man, ik haat het als dit gebeurt op een avondje uit. Dus Hassam heeft nu nog maar één vrouw. De loser.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is bijna 8:15. Er vallen veel buien, soms met onweer. Neem even een pluutje mee of een regenjas. Dan zit je er in ieder geval het droogst bij vandaag. De Slam Ochtendshow uit je speakers. En dit is Frankie Rizzardo.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks. AEIOU.

0: Klinkers, A-E-I-O-U. We kunnen niet wachten op zijn volgende single, Het Kofschip. Het is bijna 9:30, Anu en Marijn hier nog een half uurtje ongeveer. En Lowlands komt dichterbij.
1: Ja.
0: Het weer is wel echt kloten, man. Ik hoop dat het nog een beetje opentrekt voor Lowlands. Als je nu nog op een camping zou liggen. Het is denk ik sowieso goed om eventjes te horen wat het festival doet op je lichaam. Is onderzocht, we hebben het antwoord. Wat is de aanslag op je lichaam als... Nou, misschien nog net niet dertiger, maar daarboven zal ik het wel graag willen weten inmiddels.
1: Weinig slaap, ongezond eten, veel alcoholische versnaperingen.
0: Ja. Kijk, we gaan natuurlijk wel naar die festivals, hè, maar wel even lekker om te weten hoe je het ook weer kan tackelen als je dan weer naar het werk toe moet. En Hugel is er ook bij, Jamaican Bam Bam, na de korte break.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
8: Aldi. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
18: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar 6,99 euro. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: With OGs.
19: omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Dit is de Slam Ochtendshow met je weerupdate van Weer Online. Het is regenachtig, af en toe ook onweer zelfs. Vanmiddag valt er ook nog een bui, al zijn er dan ook opklaringen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen hetzelfde liedje. Dan even naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A6. Emmeloord-Urk, 2 kilometer, 11 minuten. Nou, dat valt toch wel mee? Hij wordt wel genoemd hier door een vrachtauto met pech. Naar verwachting is rond 10 uur die A6 weer helemaal open. A76, Kunderberg, Duitsland, 18 minuten. De weg is daar dicht. Flitsers op de A2, Geleen-Echt bij 236,2. A4, Schipluiden-Schiedam bij 58,1. A4, Weteringbrug-Amsterdam bij 20,1. En de A5, Amsterdam bij 19,3. A6 Emmeloord bij 282,6. A6 Lelystad-Muiderberg 62,2. A6 Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En de A10 Koentunnel bij Amsterdam. Dat is de Nieuwe Meer, die kant op bij 29,1. A12 Harmelen-Utrecht 51. En ook een flitser op de A13 Delft-Rijswijk bij 12,4. A16 Rotterdam-Dordrecht 15,2. En de A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,1. En de A27 Sleeuwijk-Breda bij 33,5. A28 Rogat-Meppel 118,1. De A35 Enschede-Hengelo bij 69,3. En de ene laatste op de A50 Vaassen-Apeldoorn bij 212,9. Nog eentje dan A58 bij Seer-Arendskerke richting Vlissingen. Werkt met de paal 160,6. Het laatste nieuws in een half minuutje. ANP. Daar werkt Jeroen Hazewinkel. Kom er maar in.
26: Goedemorgen. Tientallen boeren beginnen rond deze tijd met de zogeheten stikstofmars door Drenthe. Ze doen op de trekker 12 gemeentehuizen aan en eindigen in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. In de Belgische Hoge Venen is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels om de grote natuurbrand in te dammen. Die kan zich daardoor niet meer verder uitbreiden, maar is na 5 dagen nog altijd niet onder controle. En de Belgische prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend. Die kreeg hij met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als Wendy van Wanten. Als koning Philippe ermee instemt, krijgt België er een prins bij. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ieder moment ga je het horen in de Slam Ochtendshow. Wat doet een festival met je lichaam? Ik wil het wel weten.
27: Arnold en Marijn.
0: Je hoort het zo als je blijft luisteren. Nelly Furtado, Say It Right is er ook bij. En dit is Hugel met Jamel.

0: Wat ga ik goed op al die TikToks van Timbaland die live op tour is. En alleen maar van die geluiden doet. Hij zet gewoon een liedje aan en dan De grote producer achter ook deze. Say It Right. Van Nelly Furtado. De Slam Ochtendshow. Met Anouk en Marijn hier nog een minuutje of 20 te gaan deze ochtendshow. Nou, dan willen we je deze tips niet onthouden. Dat heb je dan nog maar net even lekker meegepakt. Wat voelt jouw lichaam van een festival? En dan gaan we uit van een groot festival. Hè? Dan gaan we gewoon even de Lowlands dit weekend bijvoorbeeld.
1: Even spenden.
0: Big spenders. Ja. Het vakantiegeld bewaart misschien nog wel om het uit te geven. En nou, wat kan je dan verwachten als aanslag op je lichaam? Dat is onderzocht. Ja. En wij hebben de antwoorden. Kijk, vooropstaand gaan we gewoon wel naar dat festival, hè? Kom op, hallo. Ik zit er al het hele jaar op te wachten.
1: Maar het is, kun je van tevoren weten wat het effect gaat zijn. Als dat je er middenin zit en dan ineens erachter komt dat je het helemaal niet kan verdragen. Of ja, dat het toch iets zwaarder voelt. Als je maandag niet vrij hebt genomen, nadat je dit gehoord hebt, wil je maandag misschien toch wel vrij nemen.
0: Vertel het.
1: Quest heeft het allemaal op een rijtje gezet. En die zeggen eigenlijk, een festivalweekend is voor je lichaam eigenlijk een paar dagen vol gas. En dat betekent dat je normale ritme van slapen, eten, rusten compleet overboord gaat. En dat slaaptekort dat hakt er vooral het zwaarst in. Je slaapt vaak maar een paar uurtjes per nacht en het stapelt zich op. Dus je wordt moeer, sneller geïrriteerd. Je weerstand daalt, dus je bent ook vatbaarder voor een ziektetje bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan net op zo'n natte camping liggen ook.
1: Ja, maar dat betekent dus inderdaad ook dat als jij maandag op kantoor terugkomt, dat je dus mogelijk nog geïrriteerder bent naar die ene specifieke collega. Maar andersom net zo. Hè? Dus ga je niet naar Lowlands, maar weet jij dat er collega's zijn die wel naar Lowlands gaan, ga je dan vanuit dat je maandag moet je gewoon even niet lastigvallen met moeilijke vragen of moeilijke dingen. Gun hun die ruimte. En afhankelijk van hoe hard ze zijn gegaan, val je ze dinsdag ook niet lastig met moeilijke dingen. Het festival eten is natuurlijk ook niet al te gezond. Alleen festivals passen zich daar tegenwoordig ook wel een beetje op aan. Ik heb wel het idee dat je een breed assortiment aan eten hebt.
0: Oh ja,
1: als je de gezonde keuze wil maken, dan kan dat wel.
0: Je kan gewoon quinoa eten, hoor.
1: Als jij quinoa wil eten, ga je lekker quinoa eten op Lowlands. De meeste mensen houden toch bij friet, snacks, mayo en broodjes. Dat is lekker, maar natuurlijk niet gezond. Je krijgt weinig vitamine en vezels binnen. En je buik kan daar flink op reageren. Daarom staat ook altijd zo'n grote rij bij de Dixies.
0: Aha, is dat daarom?
1: Dat is daarom.
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, en dat in combinatie met het slaaptekort maakt het redelijk zwaar. De alcohol maakt het volgens nog zwaarder. Door al het bier wat je drinkt, droog je lichaam uit. Bovenop die vermoeidheid en die weinig vezels die je al binnenkrijgt. Dus je energie kan dan helemaal instorten. En zeker als het warm en zonnig is, daar hebben we dit weekend al gelukkig geen last van.
0: Nee.
1: Wordt het een uitdaging, want dan zweet je meer. Je verliest dan extra vocht. In die hitte kost je lichaam dan ook nog extra energie. Dus dan moet je echt heel veel water drinken. Gebruik je wel eens een verboden middeltje.
0: Zo.
1: Dan krijg je lichaam nog een extra klap.
0: Nog een tik.
1: Middelen zoals ecstasy en cocaïne geven je een enorme boost, waardoor je soms niet meer merkt dat je lichaam eigenlijk al lang over zijn grens heen gaat.
0: Ja, dat is ook waarvoor je het neemt, toch? Dat je langer door kan.
1: Alles bij elkaar is vooral het probleem. De cocktail. Het is niet één biertje of één slechte nacht dat je meteen sloopt, maar het is 4 dagen weinig slapen, veel drinken, slecht eten, hitte en eventueel een verboden middel. Dat is voor je lichaam behoorlijk zwaar. Mm. En daarom kan maandag helemaal misgaan. Je kan gesloopt thuis zitten. Weinig energie, spierpijn, een slap gevoel, rommelige maag, verkoudheid. Je lichaam heeft dan vooral gewoon heel veel slaap.
0: Je geeft me wel veel zin in het festival. Hè?
1: Goed eten en rust nodig om weer bij te komen.
0: Oh.
1: Je kan het maar beter weten op voorhand. Kijk, als je nu weet van ik ga dit weekend naar Lowlands. Ik ga een biertje drinken. Ik ga mogelijk een verboden middeltje nemen.
0: Zeker.
1: Kijk, wij juichen dat niet toe. Hè. Kijk, maar
0: we hebben genoeg. Wat wilde ik zeggen?
1: Nou, dat je dan wel nu weet van die maandag moet ik vrij vragen.
0: Ja.
1: En als het even kan, die dinsdag.
0: We zijn er geen poesies, hè? We kunnen gewoon wel werken. Alleen, je bent gewoon iets vatbaarder. En misschien wat zieliger. Maar het is het vaak wel waar, toch, die maandag? Als je er dan af ligt, dan kan je ook gewoon met een big smile door je fotorol gaan. En denken van, hell yeah, ik zou het zo weer doen. Ik vind het wel fijn om te horen. Dat wist ik echt niet. Ik ben altijd wel van zo'n detox ga ik echt doen. Dus ik kan echt na een festival, als ik me echt beroerd voel, dan kan ik echt van die detox thee gaan halen. Van een sapkuurtje.
1: Sapjeskuur, ja.
0: Een supplement. Maar dat is dus eigenlijk niet nodig. Het belangrijkste is dus slaap, water, goed eten en rust. En dan ben je er zo weer bovenop.
1: Wat slaap, dat stapelt zich.
0: Ja.
1: Dus dan denk je van, ik zit een schroefje aan te draaien. En dan heb je ineens een schroevendraaier in het lichaam van je collega gestoken. Zo onder zijn oksel. En dan
2: iedereen wil het horen.
1: Heb je deze collega vermoord? Anouk.

0: turns you on. Wat dacht je van een vrije vrijdag? Zo. Je kan het winnen, hè? Morgen in deze ochtendshow, dan geven wij hem weer weg. Kan jij wel een vrije vrijdag gebruiken? Bijvoorbeeld eerder naar Lowlands. Of gewoon eindelijk eens een keer naar de IKEA voor die spullen die je al een maand aan het uitstellen bent. Nou, stuur nu alvast vrij in de app van Slam. Vrij appen is vrij krijgen. Morgen, dan bellen we dan je baas, je leidinggevende, met zo'n goede smoes dat je gewoon gratis en voor niets een vrije dag krijgt. Vrij appen is vrij krijgen, morgen vroeg. En zo meteen hier Florian met al die Slamhits. Ciao!
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door boeren. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over boeren, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Ik vind dat zo mooi, hè. Zit ik hier lekker aan de Cola Zero en dan... Ik kan zelfs een liedje boeren. En 7 op de 10 Nederlanders die genieten hiervan. Dankjewel, namens mij. Slam, coming up.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Topmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren. En dat zorgt al een

0: In Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Wendy van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19. Dit was het nieuws op Slam.
1: En Flitsmeis meldt 2 vertragingen langer dan een kwartier op de A9 Diemen Alkmaar tussen AMC Ziekenhuis en Schiphol Oost. Daar 17 minuten door een auto met pech. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland, daar een kwartier.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

De Bauza, zomerhit van dit jaar, joh, de Magnetic bij Slam. Boost your summer. Yes, good morning. Florian hier zo op de plek van Jarno van der Wielen. Die hoor je vanmiddag weer met de Slam Middagshow. Tussen halfwege die werkweek. Het is woensdagochtend. En vandaag een spannende dag voor alle Nijmegenaren. Want hun clubje NEC kan voor het eerst meedoen in de Champions League. Ja, het zou echt historisch zijn. En ook gewoon hilarisch, toch? Als de grootste clubs van Europa straks naar Nijmegen komen om daar een potje te voetballen. Moeten ze nog wel over 2 wedstrijden zien te winnen van Bodo Glimt in de play-offs. En dat is een taai elftal. Vanavond is de eerste pot om 9 uur en volgende week dinsdag dan spelen ze de return. En dan over die 2 wedstrijden moeten ze zien te winnen. Hey, maar gelukkig hebben alle Nijmegenaren er zelf veel vertrouwen in. Ik hoorde vanochtend in het nieuws nog een fan roepen dat ze verwachten te winnen door de regen en zo. Ze verwachten ook 6-1 vanavond. Ja, nou, we gaan het zien vanavond om 9 uur. Dan speelt NEC tegen Bodo Glimt. Hey, good morning. De Grand Slam komt er zo meteen aan. Is van Robin Schulz. En eerst Destiny's Child.

Martin Garrix en Love met bij Slam. Met zometeen... Justin Bieber komt eraan met Nicki Minaj. En ik denk echt dat ik hier pas een jaar achter ben. Ik zong dat liedje altijd verkeerd mee. Net als vele andere liedjes trouwens. Nee, ik ben daar zo slecht in van die lyrics. Ik ben bijvoorbeeld ook laatst pas achtergekomen dat Katy Perry hier niet... We're going up, up, up. Make him go, maar make him go, Nee, in die zin dus. En bij deze dacht ik eigenlijk dat het ging over de film Beauty and the Beast. Je weet wel, die Disney-film, jarenlang ook zo meegezongen. Beauty and the Beast. Toen ik een keer nog goed keek naar de titel, toen zag ik ineens dat het toch anders was. Beauty and the Beast, niks met die film te maken. Wel een lekker liedje.

0: Bij Slam met zometeen de nieuwste van Afrojack. Ja, maar dat liedje kan er dus voor zorgen dat je in de vangrail belandt. Waarom, dat hoor je zo.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
17: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
20: Bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweren. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En twee vertragingen van 10 minuten of langer op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Wessem en Sint-Joost, daar 10 minuten, 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, daar een kwartier. Met nieuwe muziek van Afrojack zometeen. Aline komt eraan, ook Tupac. California Love, and here's another. Did this talk to you?

0: Applejack en Gil Glaze heet al.
1: Nee.
0: Ja. Op deze regenachtige woensdag, good morning, je luistert naar Slam. En dat blijft het de komende twee weken ook nog wel, hè? Regenachtig. Maar goed, is goed voor de bosbranden, toch?
1: Nou.
0: Nee, dat valt eigenlijk vies tegen. Nee, om die extreme droogte terug te brengen naar normale proporties, zouden er nu 30 emmers water per vierkante meter moeten vallen. Alleen met de regen die nu valt, zijn het maar 4 emmers per vierkante meter. Dus eigenlijk schieten we er geen reet mee op. Nee. Kunnen we net zo goed weer die zon laten schijnen, toch? Wij van Slam dragen in ieder geval ons steentje bij. Vanavond weer een nieuwe Slam Sunset vanaf 8 uur. En zometeen echt een lekkere zomerclassic die ik al lang niet meer heb gehoord. Maar ik denk dat je hem herkent bij de eerste noot. Ja, welke het is. Dat hoor je zo na Alesso en Sarah Larsson. Dit is Worst.

week Intoxicated bij Slam. Met zometeen de nieuwste van Ariana Grande. Oh jee. Nou, Ariana Grande heeft daarmee helaas nog een paar auto-ongelukken veroorzaakt, denk ik. Een bizar onderzoek dat ik las. Als artiesten als Taylor Swift, Bruno Mars, Ariana Grande en eigenlijk alle grote artiesten in de wereld nieuwe albums uitbrengen, dan rijden we dus meer schade. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers onderzocht. Als artiesten dan nieuwe albums uitbrengen, dan stijgen dus die cijfers waar de ongelukken mee gebeuren. Nou, waarschijnlijk komt het omdat bestuurders die nieuwe muziek gaan opzoeken op hun telefoon terwijl ze aan het rijden zijn, letten ze niet meer goed op de weg. En dat is dan vooral bij mensen die alleen in de auto zitten. Dus kwamen die onderzoekers nog met een tip: neem een vriend mee in de auto die dag op New Music Friday die dan DJ kan spelen. Nou, of zet gewoon Slam aan, toch? Hier, wij zijn je vriend die DJ spelen. Want hier hoor je de meeste en de beste nieuwste releases. Look, deze. De nieuwste van Ariana Grande, nu bij Slam. Dit is Hey Dad, I Made You Love Me.

Hey, Jack Style en Joan, Turn the Lights Off bij Slam. Hey, mocht je niet naar Lowlands gaan dit weekend, ook niet naar de Grand Prix in Zandvoort. Wij van Slam kunnen je wel naar een ander feestje sturen. Deze zaterdag helemaal gratis. Wat, wie, waar, dat hoor je zo meteen. Net als Alice, DJ, Jugel en Tiesto.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!
6: Voor die

0: maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker!
1: Kippie!
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het nieuws op Slam.
2: En 3 vertragingen langer dan 10 minuten gemeld bij Flitsmeister. De A2 Eindhoven Maastricht-Noord tussen Graten bij Maasbracht 11 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 1 kwartier 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Stromae en Papa Oete bij Slam. Het is niet deze Belg, Stromae. Nee, het is een andere. En mocht je niet naar Lowlands gaan of de laatste race van Zandvoort, mocht je er ook niet bij zijn, goed nieuws, want de Slam ochtendshow stuurt je deze week naar Lost Frequencies. Ja, deze zaterdag draait hij 3 uur in het Evoluon in Eindhoven. Dat is echt een soort UFO. Best wel een vette locatie. Ja, en ik ben dus heel benieuwd hoe die set gaat klinken van Lost Frequencies. Want ja, die man die heeft muziek gemaakt in ieder genre, ieder ritme, ieder BPM. Ja, dus het kan zomaar zijn dat je de avond begint met, nou, lekker relaxed, lekker chill, viben. Ja, voordat je het weet, krijg je dit voorgeschoteld. Ja, hier. Dikke hardhouse, 140 bpm. Hij kan nog sneller. Hier. Ook dit is Lost Frequencies. Of wellicht ga je lekker housen. Eén ding is zeker, het wordt in ieder geval een muzikale reis. En je kan hier gratis bij zijn. Hoor je morgen in de Slam ochtendshow een hit van de beste man? Dan heb je Lost Frequencies via de Slam app. Kom je in de uitzending, dan win je tickets en ben je erbij.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks. AIOU.

blijft dit bizar vinden. Dit is echt krankzinnig. Bruno Mars, hij zit ondertussen al 16 jaar in het vak. Maar hij heeft pas 38 solo singles uitgebracht. 38. Dat is echt heel weinig, hè? In 16 jaar tijd. Het zijn twee liedjes. Twee liedjes per jaar bijna. Klopt dat wat ik zeg? Nou, bijna. En het bizarre is, van die 38 liedjes zijn er 25 hoog in de hitlijsten beland. Gewoon 2/3 van die hits van hem. Er is geen andere artiest die dat flikt. En dit was de allereerste van Bruno, samen met B.O.B. uit 2010. Nothing on You.

0: Bruno Mars bij Slam. Nothing on you. Er is één liedje, als je dat mixt met andere liedjes, dan worden die echt gelijk een stuk beter. Maar echt beter. Hier, Jordi, ik laat het maar vast aan jou horen.
1: Florian, zieke mixmat.
0: Nou, geef hem nog even, dan upload ik hem even naar de computer hier. Hoor je hem zo? Net als Jonas Blue.
1: Florian, zieke mixmat.
0: Nu heb ik even de verkeerde knop ingedrukt. Jeetje, wat een chaos. Ik moet deze hebben. Appa.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: verblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Hoei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
14: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Good morning Slam. 11:30. Je weerupdate van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. 19 graden. En 2 vertragingen langer dan een kwartier gemeld bij Flitsmeister op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 17 minuten door een vrachtwagen met pech. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland. 21 minuten.
22: Florian Hameling.
21: En Flitsmeister meldt 15 flitsers. Check daarvoor de Flitsmeister.

extra beveiligers gaan regelen. Voordat alle fans de studio in Dijkse... Ja, niet van mij hoor. Nee, zeker niet. Nee, John Summit draait vanavond tijdens de Slam Sunset. Om 8 uur hoor je hem een uur lang in de mix. En zometeen al 2 uur lang alle genres in de mix. De lekkerste lunchmix van Nederland gaat zometeen beginnen. Even kijken. De house in de pauze countdown staat op 14 minuten.

0: Medusa. Bad memories. Bijna gaat hij beginnen, de lekkerste lunchmix van Nederland. House in de pauze komt eraan. Met onder andere de Benga Boys, Rigard, Antoon en ook deze van Calvin Harris. Hoor je zo in de mix.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: VGZ, helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
20: Nu!
19: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Hands van Voordeel.
19: Aldi.
22: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan, doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2 uur in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. Dit was het nieuws op Slam.
6: En Flitsmeister meldt 4 vertragingen van een kwartier of langer. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 24 minuten, 8 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, een kwartier, 3 kilometer. De A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn, 18 minuten door een vrachtwagen met pech. En tot slot de A67 Eindhoven-Venlo tussen Industrieterrein Venlo en Velden, daar 21 minuten.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Daarvoor nog Donna Summer en Hot Stuff. En wat ligt er op die boterham? Is het een plakje kaas? Beetje ham? Of vlokken? Ja, ik ben echt een vlokkenman. Maar wel echt alleen specifieke vlokken. Ik eet alleen B-merk en pure vlokken. Alleen dan vind ik het lekker. Geen boter, ook niet. Nee, gewoon op een droge boterham. Ja, ik werd net echt raar aangekeken. Maar goed, dat is mijn lunch iedere dag. Heerlijk. Hey, ik ben benieuwd, wat ligt er op jouw boterham? Stuur het even door via de app van Slam. Hoor je zometeen Eric Prydz, Robin Schulz en eerst tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Een klassieke

0: Euro.
1: Five more hours. Nou, zo lang gaan we niet door. Nog anderhalf uur alle genres in één mix met Toploader, Thomas Jack zometeen en de Good Boys met Bongo. Tja, tja, tja. Hoor je zo.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend.
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we al!
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Florian Hameling.
17: Hallo. Met je weer update van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. 19 graden is het vandaag. 3 vertragingen van een kwartier of langer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 25 minuten. De A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaas en Apeldoorn. Daar 14 minuten door een auto met pech. Tot slot de A67 Eindhoven-Venlo tussen Industrieterrein Venlo. En de Noorderbrug daar 26 minuten. Dit zijn alle genres in één mix. Dit is Houden in de Pauze. Met de Good Boys. En

0: Dit is House in de Pauze met Whitney Houston en I'm Every Woman.
1: Yeah, House in de Pauze. Woo!
0: Nou, dat is ook mijn reactie als je hoort wie er komt draaien vanavond tijdens de Slam Sunsets.
1: Woehoe!
0: Niemand minder dan John Summit vanaf 8 uur. En dit zijn Hellsloot en Tin Licker in de mix.

0: Disclosure. And She's Gone, Dance On.
1: In de pauze.
0: En zometeen gaat de mix verder bij Hielke met onder andere Justin Bieber, Sia, Sophie Tucker. En ook Robin Schulz hoor je met Somewhere Over the Rainbow.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes. Hamster.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid, krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Jeroen. 1:02. Meer house in de pauze in de startblokken. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 11 minuten daar. En de A76 richting Keulen tussen Sippelveld en de grens met Duitsland. Je vertraging daar is 8 minuten.

0: en actie olifant.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia.
4: Lekker. Kippie.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.

je hoort ze in de mix. Als een goede lunchsmoothie is dit House in de Pauze met Mason Perfect Theater. Vandaag begon een beetje regenachtig, maar we zien de zon doorkomen. En wat zien we dan aan de andere kant van de regenboog? Sia, Justin Bieber en ook Def Rimes komt eraan met schudden. En Somewhere Over the Rainbow, Robin Schulz en Alle Farben hoor je nu.

Rijkdom is als je elke dag nieuwe sokken kan dragen. En ik voel dat best wel, bijna niks zo lekker als het dragen van gloednieuwe sokken. Je hebt ook mensen die pakken het compleet anders aan. Die kopen bijvoorbeeld tweedehands schoenen. Bijvoorbeeld de schoenen van Justin Bieber. De schoenen die Justin Bieber droeg tijdens de halftime show op het WK zijn geveild voor, hou je vast, $26.000. Kun je nagaan hoeveel nieuwe sokken je daarvan kan kopen? Je hoorde net...

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Hielke Boersma.
25: Goedemiddag, het Slam Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag trekken de meeste buien richting het oosten. Ook in Brabant en Limburg nog kans op wat regen, in de rest van Nederland droog. Temperatuur rond de 18 en 20 graden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 14. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en de grens bij Duitsland. 11 minuten daar. De Jackson 5 in huis in de pauze en ABC.

Er zijn weinig dingen waarbij ik mezelf zoveel moet pushen om het eindelijk te gaan doen. Als bij hardlopen. Maar ik heb van iemand ooit de tip gekregen. Zeg gewoon tegen jezelf dat je 5 minuten gaat hardlopen. Dat is best simpel, 5 minuten hardlopen. En als je dan eenmaal bezig bent, dan ga je vaak wel langer door. Zo denkt D.O.D. er ook over. Every Step hoorde je in Houden in de Pauze. Alle genres in één dikke mix. Met Froddle zometeen, Rihanna, Fisher en Stay. En nu Dragonette en Sunray James en Ryan Marciano.

0: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saillons haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
18: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
20: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
21: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
26: Wie was er aan de beurt?
27: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
26: Hit it!

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer, waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of die hem afmaakt. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Jeroen, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 3:02. Dit is Slam, je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 3 korte vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 9 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 11. En de A37 richting Meppen tussen Zwartemeer en de grens met Duitsland. Daar 9 minuten.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen.

0: avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

2 miljard euro is ervoor uitgetrokken. 2 miljard euro met afstand de duurste game aller tijden. En waarschijnlijk staat 19 november ook al rood omcirkeld in je agenda. Want dan komt hij uit, de nieuwe GTA 6. En je kan vandaag al gameplay zien van de nieuwe GTA 6. Nou, alle details daarover hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook nieuwe muziek komt eraan. Josh Baker, Slam X Marathon Track of the Week. En dit is 50 Cent. Yeah.

0: Josh Baker.
1: Hielke Boersma.
0: Nieuwe muziek bij Slam. Deze week de Slam Mix Marathon Track of the Week. My Place. Woensdag 19 augustus. Vandaag in het nieuws. GTA 6. Ik denk niet dat er ooit zoveel hype om een nieuwe game is geweest als de nieuwe GTA 6. Het moet wel de meest succesvolle game aller tijden worden. Al is het maar omdat anders Rockstar Games, het bedrijf erachter, failliet gaat. Want 2 miljard euro hebben ze er al tegenaan gegooid. Over een week, dan wordt er meer bekendgemaakt via Netflix. Maar nu al, een week van tevoren, is er weer een lek geweest. En nieuwe gameplay van de nieuwe GTA 6 is gelekt. Het hele internet staat er vol van. Het gebeurt eigenlijk iedere keer wel. Weet je, als er zoveel druk op een nieuwe game zit, dan zijn er altijd hackers die dan proberen informatie te achterhalen. En als je nu zoekt op GTA 6 gameplay, dan kom je er al achter hoe die game eruit ziet. Ook is de nieuwe landkaart te zien van GTA 6. Je ziet Jason, een van de hoofdrolspelers, basketballen. Je ziet hem rijden. Je ziet hem even een bezorger in elkaar slaan. Ja, het blijft GTA natuurlijk. En gameplay is nu al te zien. Online, een week voor de grote watchparty via Netflix. Ik denk vooral in november dat er gewoon heel veel mensen of zich ziek gaan melden of vakantie opnemen. Ik denk dat de hele economie stilgezet wordt, zodat iedereen die game gaat spelen. Maar goed, nog een paar maanden, dan is het zover. Gameplay dus online te vinden van de nieuwe GTA. En je blijft ook bij Slam op de hoogte. En zo meteen Clean Bandit. TikTok komt eraan. Na Haven, hier is Iron.

0: Hope ik een Becky Jeep en Sorry Papi hier bij Slam. Woensdagmiddag, bijna 2:30. We zitten aan de goede kant van de werkweek met het weekend al voorzichtig in het vooruitzicht. En heb je al plannen dit weekend? Ga je met de knakworst en je tent richting Lowlands? Heb je nog een lege blanco agenda? Dan wil ik je graag helpen. Hoe zou je het vinden om naar Lost Frequencies te gaan in Eindhoven? Je maakt de kans op hier bij Slam. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je zo meteen. Ook veel aangevraagd in de Slam-app. Silva Bampa on Tonight. En Offenbach komt eraan.
1: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Hey, goedemiddag, het is 2:30. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vanmiddag trekken de meeste buien richting het oosten. In Limburg en in het oosten van Brabant nog veel regen vandaag. De rest van Nederland droog. Temperatuur tussen de 18 en 20 graden vandaag. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister. 3 vertragingen. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 14 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar 13. En de A59 richting Zonzeel tussen Heusden en Drunenwest. Je vertraging daar is 13 minuten.
1: Hilke Boersma.
0: Met de nieuwe Jazzy. Invisible komt eraan. Ook Pitbull zo meteen. En nu Silva Bampa on tonight.

Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Jazzy en Invisible. Zometeen de onofficiële burgemeester van Miami. Mr. 305, Pitbull komt eraan. En wist je trouwens dat het in Miami verboden is om op een hoop plekken met je hond te komen? Hoop parken mag je niet komen. En ook op het strand is je hond verboden. Hoe zit het dan met mensen die vernoemd zijn naar een hond? Daar lees je dan weer niks over. Je komt er waarschijnlijk vanzelf achter als je Pitbull ziet liggen op het strand. Waarschijnlijk met een extra laag factor 50 over zijn hoofd heen. En je hoort Pitbull zo meteen. Nou, Offenbach, Wasted Love bij Slam.

Nio en Nier, Give Me Everything hier bij Slam. En heb je al plannen voor aankomend weekend? Dit is een beetje het moment dat je daar moet gaan kijken. Hè? We zitten aan de goede kant van de werkweek. Het weekend al voorzichtig in het vooruitzicht. Lowland staat op het programma. Heb je tickets? Ga je nog een beetje last minute beslissen? Nog steeds niet uitverkocht, hè, Lowland? Kost wel weer een hoop geld. Misschien dat het geld alweer besteed is op de terrassen of tijdens je zomervakantie. Dan heb ik wat voor je waar je geen cent voor uit hoeft te geven. Zaterdag staat Lost Frequencies in Eindhoven. Jij kan erheen als je luistert naar Slam. Hoor je een track van Lost Frequencies in de ochtendshow? Dan stuur je Lost Frequencies via een berichtje in de Slam-app. Word je teruggebeld door Anul. Dan win je 2 tickets en ga je aankomende zaterdag naar Lost Frequencies in Eindhoven. Dus luister goed naar Slam. Hoor je morgen tussen 7 en 10 Lost Frequencies? Dan stuur je Lost Frequencies via een berichtje in de Slam-app. Je hoort hem zo meteen alvast even. Sweet Disposition komt eraan. En dit is de nieuwe Blast. Terms and Conditions. Yeah.

Roy die stuurt nu Lost Frequencies via een berichtje in de Slam app. Die zit waarschijnlijk in New York te luisteren, denk ik. Nou, daar is het nu ochtend. Je bent te vroeg nog, Roy. Hoor je Lost Frequencies morgen tussen 7 en 10 's ochtends? Dan maak je kans op tickets voor zijn show aankomende zaterdag in Eindhoven.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Mis niks. Een slijslag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.

0: kiosk.nl/business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijven achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is 1 graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Michiel Vraas Storm, dankjewel. Het is 3:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Geldermalsen en Kerkdriel, 47 minuten. A20 richting Hoek van Holland. Tussen Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein, daar 14. A29 richting Rotterdam. Tussen Sabina en Volkerakbrug, 22 minuten. De A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen, daar 13. En de A59 richting Zonzeel. Tussen Nieuw-Kuik en Drunenwest. Je vertraging daar is 20 minuten.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op social.

0: deals die je niet mag missen.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Zomerlang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
8: Hoi Hielke.
7: Slam. Hielke Boersma.
9: Hey, goedemiddag, zometeen Drake en Wizkid. One Dance komt eraan. De zon gaat schijnen met Hugel en Solito. Jamaican Bam Bam. En nu september. Dit is Cry For You bij Slam.

0: Drake en One Dance hier bij Slam.
1: Hilke Boersma.
0: Hey, toch de beste manier om het vol te houden op je werk is toeleven naar je volgende vakantie. De zomervakantie zit waarschijnlijk achter de rug. Ben je nog lekker weg? Dan ga je nu waarschijnlijk toeleven naar de herfstvakantie. En waar gaan we naartoe op herfstvakantie? Het is nu al onderzocht en de grote reisorganisaties zien nu al verschillen in de landen waar we naartoe willen ten opzichte van vorig jaar. Wat die verschillen zijn, dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook Disco Lights komt eraan. No Broke Boys, Jason Derulo en Bakermat.
1: New music.

Zomervakantie zit erop. We doen natuurlijk even naar de herfstvakantie. Ja, ik heb er zelf niet heel veel mee, moet ik zeggen. De herfstvakantie. Het is voor mij een beetje een blinde vlek. Mijn eerstvolgende vakantie is waarschijnlijk de wintersport. Maar herfstvakanties zijn flink aan populariteit aan het toenemen. De herfstvakantie wordt veel eerder en vaker geboekt. Sunweb ziet zo'n 40% groei. Vooral warme zonbestemmingen zijn populair. Albanië, Curaçao en Bonaire hebben sterk gewonnen aan populariteit. Dubai daalt met 90% in vergelijking met vorig jaar. Ook Zuidoost-Azië krijgt minder boekingen. Dat heeft dan voornamelijk te maken met de geopolitieke onrust. Het is moeilijker om op die plekken te komen. Ook een stuk duurder. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, ah, ik mijd die gebieden een beetje. De annuleringsverzekeringen worden ook vaker afgesloten. Zo'n 40% meer. Jason Derulo die gaat voornamelijk naar de zonnige bestemmingen. Want dan kan hij natuurlijk paraderen op het strand met zijn sixpack. Je hoort Jason Derulo, Riding Solo, nu bij Slam.

0: Nieuwe muziek bij Slam, Bakermat, Rani en I Love Life. Het is woensdagmiddag en over minder dan 2 dagen ben jij je weekend al gestart. Je begint je weekend al op vrijdagochtend 6 uur met de Slam Mix Marathon. En wie hoor je overmorgen allemaal in de mix? Ik vertel het je zo meteen. Ook Martin Garrix komt eraan en de Bouza.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

En goedemiddag, het is 3:03. Het Slam-weerbericht van Weer Online. Aan het einde van de middag blijft het vooral bewolkt. In het zuiden kans op wat regen. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 20 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Waardenburg, 42 minuten. De A20 richting Hoek van Holland. Tussen Prins Alexander en Rotterdam Centrum, daar 10. De A29 richting Rotterdam. Tussen Sabina en Haringvlietbrug, 11 minuten. De A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen, daar 24 minuten. En de A59 richting Zonzeel. Tussen Vlijmen en Drunenwest. Je vertraging is daar 23 minuten. Met zometeen een house in de pauze throwback. Martin Garrix en Animals. Na de pauze, hier is Magnetic.

0: Martin Garrix, We Are Fucking Animals hier bij Slam. Alvast even wat Mix Marathon vibes. Je begint je weekend vrijdagochtend, 6 uur 's ochtends met de geluidste DJ's. En ik heb hem, de line-up voor overmorgen. We beginnen om 6 uur 's ochtends met het beste van afgelopen week. Je kan morgen stemmen op de poll op @slamofficial op Instagram. We hebben om 7 uur Rules. Daarna Funkerman, die legend van de track Speed Up. Sam Veld hebben we om 9 uur. Daarna A Craze, Alex Positti. Slam Mix Marathon Request om 12 uur. Dan ga ik alles aan elkaar mixen wat jij wil horen. Daarna Mr. Belt & Weasel, Rehab, Gil Glaze. De man van Alain Alain samen met Afrojack. En ook Lost Frequencies is erbij. Je checkt de Slam Mix Marathon overmorgen weer vanaf 6 uur 's ochtends.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Afrojack.

keer even aangeven. Dat is wat Jennifer wel 100 keer per dag op haar werk zegt. We hadden haar gisteren in de show. Zij heeft een schoonmaakbedrijf samen met haar man. En wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk? Ik hoor het graag van je via een berichtje in de Slam-app. Wat is echt zoiets wat je wel 100 keer per dag tegen collega's zegt... of tegen klanten of tegen andere mensen? Stuur dat even door via een berichtje in de Slam-app... zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Dan doe je misschien zometeen mee met... wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk? En dit zijn de Black Eyed Peas. Nou, funk.

Dit is House Mafia en Wait So Long hier bij Slam. Hey, een klein Italiaans dorpje in de Dolomieten wordt overspoeld door toeristen. En niet voor de Italiaanse ijsjes of de goede wijn of de pizza's. Nee, voor iets heel anders. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen. En wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet? Geef het nog even door via een berichtje in de Slam.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we af alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
1: Michiel, dankjewel. Het is 3 minuten over 4. Hielk hier bij je op Slam met verkeersinformatie van Flitsmeister. Middagspits begint op gang te komen. 45 vertragingen, totale lengte 170 kilometer. Je krijgt ze vanaf 21 minuten en met een bijzondere oorzaak. De A1 richting Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld, daar 24 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Deil, daar 26. A20 richting Hoek van Holland tussen Prins Alexander en Rotterdam Centrum, 21 minuten. A50 richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Schaarsbergen, daar 28 minuten. En de A59 richting Zonzeel tussen Ring-'s-Hertogenbosch West en Drunenwest. Je vertraging daar is 27 minuten.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: NIO bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
3: Hoi Hielke.
2: Slam. Hielke Boersma.
4: Ja, voorlopig laten we de zon nog even schijnen met Another. Tuck to You komt eraan. Ook Ace of Base met de throwback design. En dit

Ace of Base en The Sign hier bij Slam. 13 minuten over 4. Goedemiddag, Hielke hierbij. Het is woensdag 19 augustus. En vandaag in het nieuws. In de Italiaanse Dolomieten wordt een afgelegen berghut op meer dan 2000 meter hoogte overspoeld door toeristen die speciaal komen voor een Berlijnse bol. We hebben het inderdaad over de Italiaanse Dolomieten. Nou, hoe komt dat nou? Influencers die hebben filmpjes gemaakt van het gebakje. Met op de achtergrond dan dat spectaculaire landschap wat je hebt in de Dolomieten. En dit zorgde voor een social media hype. Nu staan er rijen van enkele uren met mensen die speciaal voor de Berlijnse bol naar dit berghutje komen. De bewoners daar zijn het helemaal zat. Die zeggen, ja, de mensen maken hier de bergen stuk. Ze staan hier maar met z'n allen. Ze maken rotzooi. Ja, ik moet ook zeggen, als je uren in de rij gaat staan in Italië voor de Berlijnse bol, dan ben je ook niet helemaal goed bij je paasheid, toch? Weet je, hetzelfde met van die toeristen in Amsterdam die dan uren in de rij gaan staan op straat voor een broodje. Terwijl je hebt een veel lekkerder broodje aan de andere kant van de straat. Maar ja, dat is dan toevallig niet op TikTok geweest. Ze zeggen daar, blijf alsjeblieft weg. Ga lekker in Berlijn Berlijnse bol halen. Maar voorlopig staan de toeristen daar nog. En zometeen een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Ik heb zometeen Michael, 47 jaar oud, aan de telefoon. En dit is de nieuwe Alesso samen met One Republic. Nieuwe muziek bij Slam. In Your Eyes. Every time.

0: Amsterdam.
1: Hilke Boersma.
0: Zometeen Hugel, Moving to the Sun. Ook Flo Rida komt eraan. En het is tijd voor een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk, zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Michael, 47 jaar oud, uit Alkmaar. Hoe ga je vandaag?
2: Nou, qua weer was het vandaag ruk, maar het gaat goed. Maar lekker gewerkt.
0: Je bent wel al lekker vrij.
2: Ik ben nu weer vrij, ja. Ja, als het regent kunnen we niks doen, helaas.
0: Als het regent kunnen we niks doen. Kijk, dat geeft al een kleine tip over wat je, of je werk vrij. Hoe lang doe je je werk al?
2: 25 jaar.
0: 25 jaar. En doe je dit fulltime?
2: Ja.
0: En ben je in dienst of ben je, heb je een eigen bedrijf?
2: Nee, ik ben zzp'er.
0: Zzp'er, oké. Okay. En wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk?
2: Wat een klote regen. Of wat een klote zon. Of een klote wind.
0: Oké, okay. Zowel regen als de zon word je niet blij van?
2: Nee.
0: Oké, okay. Nou dan werk je waarschijnlijk niet op een kantoor. Dat kunnen we wel al concluderen. Denk je te weten wat voor werk Michael doet? Stuur dan even een berichtje of een audioberichtje in de Slam app.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
9: Kippie.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Hey, goedemiddag, het is 5:02. Het is alleen weerbericht van Weer Online. Het is vanmiddag bewolkt op de meeste plekken. In het zuiden kans op een buitje, ook in het oosten. Temperatuur tussen de 18 en 20 graden vandaag. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. 54 vertragingen. Totale lengte op dit moment 230 kilometer. Dit zijn ze vanaf 20 minuten en langer. De A1 richting Apeldoorn tussen Buschoten en Barneveld. 32 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 27. A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar 21. De A20 richting Hoek van Holland tussen Prins Alexander en Rotterdam Centrum. 20 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen, daar 33 minuten.
15: Hilke Boersma.
14: Nieuwe muziek van Jamie Jones zometeen. Ook de Flow Rider, Club Can Handle Me. En dit is Hugel bij Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
0: Nieuw.
1: Music. Jamie Jones. State of Mind.

0: Woensdagmiddag Slam, nieuwe muziek, Jamie Jones en State of Mind. Michael, wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk?
1: Wat een klote zon, wat een klote regen.
0: En wat een klote wind ook toch nog?
1: Ja, wat een klote wind, zeker.
0: Alles wat weer gerelateerd is, kan je tegenzitten. Dit is er binnengekomen in de Slam-app.
2: Schilder?
3: Ik denk dat die weersbericht man is.
4: Ik denk dat Michael Schilder is.
5: Ja, die moet Schilder wezen, dat kan niet anders.
6: Ja, ik denk dat een buitenschilder moet zijn.
7: Ja, Mike, dat is een dakdekkert. Dakdekkert!
8: Dakdekker.
9: Kom van dat dak af. Ik weet zeker die is dakdekker. Janker, dat het regent.
10: Joke. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Michael een dakdekker is. Kan niet anders. Die heeft met alle weersinvloeden te maken. Dus, maar ja, we gaan het zien.
0: Nou Michael, zeg het maar. Zat hij ertussen?
1: Ja, zeker zat hij ertussen.
0: Welke is het?
1: De dakdekker.
0: De dakdekker. Je hebt een dakdekker.
1: Jazeker.
0: Waarom is dat zo vervelend voor je, het weer?
1: Nou ja, met nattigheid plakt de dakbedekking niet. En als het te warm is, is het ook al niet, ja, niet mee te werken met de bedekking.
0: Nee.
1: En als het te veel waait, ja, dan vliegt het weer alle kanten op je isolatie, je bedekking.
0: Ja, ik kan het me goed voorstellen hoor. En wat is nou, zeg maar, voor jou de grens? Wanneer denk je van, ja, het gaat hem niet worden vandaag, ik stop ermee?
1: Nou, als het daar al een uurtje, of volgens Buira, een uurtje of twee, drie gaat regenen, dan heeft het voor mij geen nut meer.
0: Oké, sowieso bij regen kun je niet werken?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik zat vandaag nog te lezen, we gaan een regenachtige herfst tegemoet. Dus dat wordt al zwaar wel, denk ik, voor je.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. We hadden net een paar mooie weken achter de rug qua vakantie. En nu beginnen we weer, krijgen we weer regen.
0: Ja, probeer er ook extra veel werk in te plannen als het dan wel goed weer is.
1: Ja, er is altijd wel werk hoor. Okay. Dus dat.
0: Wens ik jou in ieder geval veel droge dagen toe. Met niet al te veel extreem weer.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Michael. Fijne dag nog, hè.
1: Hoi.

meest gedraaide tracks tijdens de zomer. Afgelopen zomer op Ibiza. Shin Yuku van Frankie Rizzardo. En daarom ook veel te horen hier bij Slam. Shin Yuku. Nieuwe Slam Middagshow komt eraan met Jarno. En natuurlijk een nieuwe track en trace. En dit is Mary J. Blige.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn 3e zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
11: En dat maakt het 5:02. Dat betekent, je bent klaar met de werkdag vandaag. Lekker. En als je gewoon nog vakantie hebt, je bent een gelukszak. Flitsmeister die meldt 65 vertraging op dit moment op het wegennet. En dit zijn ze vanaf een half uur of langer. De A2 richting Den Bosch bij Culemborg. Daar verlies je 31 minuten, 12 kilometer aan file. De A15 dan, Gorkum richting Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. 9 kilometer, 1:11 extra door een ongeluk. De A50 Os richting Apeldoorn bij Grijsoord, 30 minuten vertraging. En de laatste is de A58 Eindhoven in de richting van Tilburg bij Batadorp. 35 minuten verlies je daar, 7 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
12: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
3: Woensdag editie van de Slam Middagshow. Met zometeen de Bamfunk MC's Freestyler komt eraan. En eerst muziek van Jonas Blue en Malief.

bij de woensdageditie van de Slammiddagshow. Het is 10 minuten over 5 met vandaag in het nieuws. Ja, dit is een flinke jongen en het doet gewoon pijn in je blaas als je het gaat horen. In Sri Lanka hebben artsen een blaassteen ontdekt bij een man die moeite had tijdens het plassen. Uiteindelijk is hij eruit gehaald. En dit is een record, want het is de grootste blaassteen die ooit ontdekt is. Het was een steen van, hou je vast, 3,1 kilo. En een lengte had deze steen van 17 centimeter. En dan weegt hij dus gewoon ongeveer net zoveel als een volgedragen baby. Moet je dus nagaan dat er dus een steen van 3 kilo uit je blaas wordt verwijderd. Dus linksom of rechtsom, deze jongen had een flinke jongen tussen de benen. Gelukkig is alles goed opgelost en we hebben wel een nieuw record te pakken. De grootste blaassteen ever. En ik kijk trouwens even op de klok. Zometeen komt ze weer, onze eigen pakketbezorger met een zomerbaantje deze week in de Slammiddagshow. Trace heeft zometeen 2 nieuwe pakketjes voor je. En de Track & Trace code zegt dat ze hier rond de 18 minuten over 5 is. Speciaal voor jou. Armin hoor je zometeen naar Shakira. Bye.

0: de middagshow hebben wij een vaste pakketbezorger met een zomerbaantje. Onze Trace die heeft 2 pakjes bij. Jij mag het zeggen. Welke hoor je liever, pakkie 1 of pakkie 2? Want in die doosjes zitten hete hits en daar komt ze aan hoor. Ach, in de verte. Het prachtig bewolkte bedrijventerrein van Amsterdam. Ja hoor.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hoi Trace, hoe is het?
1: Ja, lekker. Wat een weertje, hè, jongens.
0: Ja, het is niet al te best, hè? Maar goed. Ja. Ik ben benieuwd wat je bij hebt vandaag.
1: Hé? Nou, hij past niet.
0: Ja, trek het, Trace.
1: Zo. Pakkie 1.
0: Zo! Een knalpakket vandaag. Pakkie 1 is vandaag in de Slimmiddagshow voor Scooter en Friends. Daar moet iets knallends tegenover staan.
1: En pakkie 2.
2: This one is dedicated to all the ravers in the nation.
0: Zo! Lekker zeg, pakkie 2 vandaag voor June en Hardcore Vibes. Dat betekent, het is een moeilijke keuze die je vandaag moet maken. Ga je voor pakkie 1, Scooter en Friends, of voor pakkie 2, Hardcore Vibes van June? Welke moet het worden? Spreek het even in met een audio-appje via de app van Slam. Dan hoor je zelf ook nog eens terug op de radio en paal je mee aan Trek en Trace. Kom maar door via de app van Slam. Nou, Trace, ik moet wel afscheid nemen van Trace hier. Trace, dankjewel.
1: Tot de volgende. Doei, doei.
0: Yo. Ja, nu mag ik instarten.
3: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: 6, you're the Miley Cyrus. En End of the World, vandaag in de pakketjes van Track & Trace. Pakkie 1 was voor Scooter en Friends. En pakkie 2 was voor June en Hardcore Vibes. Welke moet het worden? Laat het even weten via de app van Slam. Heeft ook Joyce gedaan.
1: Hey Trace, wat leuk dat jij er ook weer bent. Nou, ik heb even zitten denken. Ik denk dat ik maar voor pakje 2 kies. Leuk dat je er weer bent.
0: Nou, hartstikke goed. Welkom moet het worden. Kom maar door via de app van Slam. Zometeen hoor je een van de twee en ook Bibi Rexha komt eraan.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
15: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: 1 minuut over 5:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het wordt vanavond gelukkig droog en in het westen kan vaker nog de zon doorkomen. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen dan kans op felle onweer, wordt 20 tot 22 graden maximaal. Dan de wegen af met Flitsmeister.

0: 70 vertragingen op dit moment. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A1 richting Apeldoorn bij Hoevelaken. Daar verlies je 21 minuten, 9 kilometer file. De A2 dan Utrecht in de richting van Den Bosch bij Culemborg. 34 minuten, erbij optellen, 11 kilometer file. De A27 Utrecht-Breda bij Lexmond, 26 minuten. En de laatste is de A50 in de richting van Apeldoorn bij Grijsoord. Een half uur vertraging, 10 kilometer file. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Vandaag gelezen door Michiel Frazenstorm. Michiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij het provinciehuis in Assen staan honderden boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Het is het slotstuk van een protestmars door Drenthe die langs alle 12 gemeenten ging. De nieuwe regel over tassen in de trein gaat over ruim 2 weken in, op 4 september, zegt NS. Vanaf dan mag je geen tassen meer op de stoel naast je leggen, ook niet als het rustig is in de trein. En bij de politie zijn tot nu toe 500 tips binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees is. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Jarno van der Wielen. Zometeen de uitslag van Track & Trace komt eraan. Ook Dave & Thames, Raindance, krijgen naar Bibi Rexha, Sad Girls.

0: 5'9 brown eyes.
1: Slam Middagshow met Dave en Tams.
2: De Slam Middagshow.
1: En Raindance. En daarvoor kwam onze vaste pakketbezorger deze week. Ze is even weer terug voor een vakantiebaantje. Trace in Track & Trace. Die had een pakje bij Heerlijk. Scooter & Friends was pakkie 1. En pakkie 2 was ook Duitse degelijkheid. June en Hardcore Vibes. Welke moet het worden? Je kan stemmen via de app van Slam.
3: Hey Trace, wat leuk dat jij er ook weer bent. Nou, ik heb even zitten denken. Ik denk dat ik maar voor pakje 2 kies.
4: Pakkie 2!
5: Het is gewoon klaar voor vandaag. Gewoon pakkie 1. Gewoon pakkie 1, klaar.
6: Pakkie 2.
7: Nou, mijn stem gaat naar pakkie 1.
8: Pakkie 2, alsjeblieft, June. Te gek.
1: Het gaat echt nek en nek, dus ik ga het eindoordeel geven aan Dennis. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Hey, we moeten even wat doen aan de opvoeding van jouw zoon, heb jij erbij gezet.
9: Ja, inderdaad. Hij kent heel de muziek nog niet. Althans, dit nummer kon hij nog niet. Dus ik wil graag pakkie nummer 2 horen.
1: Lekker zeg. Maar vader zijn, hoe lang ben je dat nu al?
9: Al zeven jaar.
1: Ja, ik ben 26 en je moet weten, ik maak me dus nu al druk om het feit van wanneer in godsnaam moet ik mijn kind een telefoon geven. Want de ene keer ben je te laat, de andere keer ben je te vroeg. Hoe pak jij dat soort dingen aan? Wanneer geef je bijvoorbeeld jouw kind een telefoon?
9: Als hij daar ouder voor is, ja, dat is eigenlijk lastig te zeggen.
1: Ja.
9: Ik denk dat als hij uiteindelijk alleen naar school gaat, dat hij er wel een telefoon krijgt.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Krijgt hij dan het nieuwste model of gewoon onderaan beginnen? Nee. iPhone 1?
9: Ja, gewoon een oudere model, ja.
1: Ja, precies. Of geef hem zo'n Nokia, daar kan hij ook niks geks mee doen. Zo is het ook weer.
9: Nee, dat is ook waar, ja.
1: Nou, we gaan hem even goed opvoeden. Want hoe heet je zoon?
9: Elijah.
1: Nou, die moet even snel deze leren kennen uit de platenkoffer van papa. We gaan voor pakkie 2 vandaag.
9: Tof, dankjewel.

0: love you, baby.
1: Willy William en My Oh My. Wist je dat Chris Cross Amsterdam vroeger altijd de Justin Bieber-methode toepaste? Iedereen waarmee ze wilden samenwerken, die stuurde ze een AI-versie van de track, ingezongen door Justin Bieber. En dan eigenlijk een beetje met pochen van, zo zou Justin Bieber het zingen, jij kan dat veel beter. En misschien hebben ze dat zo wel gefixt door Willy William in hun track te krijgen met My Oh My. Medusa, hoor je zo meteen. Tate McRae, dit is Greedy.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armen. What a life. Medusa and Rani, Silence.

Allernieuwste Medusa. En Silence in de Slam Middagshow. Met straks weer de Slam Stembus. Betekent we hebben jouw mening nodig. Want anders gaat die plaat niet de zender op. Over welke het gaat, dat hoor je zo meteen. En vanaf wanneer wordt je treinreis nog duurder? Dat hoor je zo meteen.

0: oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga je mis.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
14: Smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de derde dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
4: En dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. Laten we eens beginnen op de A2 richting Maastricht-Noord bij Batadorp. Daar verlies je 20 minuten, 6 kilometer. De A2 richting Den Bosch bij Culemborg, 26 minuten, 10 kilometer aan file. De A27 dan richting Breda bij Noorderloos. Verlies je 21 minuten, 6 kilometer. En de laatste is de A50 richting Apeldoorn bij Grijsoord. 31 minuten, 9 kilometer, komt door een auto met pech. En binnen een minuutje terug in de muziek. Mahambi en Silva Bampa komen eraan.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
19: kippie.
20: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
21: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De hele zomer lang.

0: Mahambi in de Slimmiddagshow en Bumpy Ride. Ik hoop niet dat je je flitsmeister aan had staan tijdens deze track.
1: Let op, slecht wegdek.
0: De Slam Stembus. En anders is het nu weer voorbij, zo is het ook. Het is weer de tijd van de dag om te peilen. Heb je een beetje zin in nieuwe muziek en heb je een beetje een scherpe mening, ja of nee? Het is tijd voor dag 3 van de Slam Stembus. Nog steeds in de Slam Stembus, de nieuwste van Lemmer en Tjade. Boven de 130 bpm, we gaan knallen met Best One. En dan moet ik zeggen, de eerste dag, 66% zei, die wil ik vaker horen. Het is gisteren al gedaald naar zo'n 53%. En haalt hij vandaag de eindstreep, dat is aan jou. Dus ik wil van jou weten, spreek het vooral even in met een audio-appje. Moeten we deze vaker draaien, ja of nee? Kortom, wil je hem morgen weer horen? In de Slam Middagshow zijn de boys van iedere festivalzomer. Want ook deze zomer zijn ze weer hartstikke hip en staan ze overal. Maar wat vind je ervan? Hun nieuwste Lemmer en Tjade heet Best One.

0: Dag 3. Vandaag in de Slim Stembus. Lemmer en Tjade en Best One. Commodore, wil je hem vaker horen? Ja of nee? Geef nog even bedenktijd. Dus spreek het in met een audio-appje.
1: Hey Slim, dit is voor mij een makertje hoor. Heerlijk nummertje. Mag je voor mij vaker draaien? En vooral met deze festivalzomer. Fijne dag.
0: Fijne dag, Jury. En volgens mij kreeg je een paar appjes binnen. Kom maar door via de app van Slim.

0: Offenbach en de Slammiddagshow en Overdrive.
1: Stembus.
0: Met vandaag in de Slam Stembus. Dag 3 is het voor Lemmer en Tjade en Best One. En aan jou de vraag, moeten we hem vaker draaien, ja of nee? Het enthousiasme neemt al af de komende dagen, maar misschien zien we nu weer een flinke stijging in de peiling. Kom maar door via de app van Slam, vaker draaien, ja of nee? Dit is de mening van Nederland.
2: Hey Slam, dit is voor mij een makertje hoor. Heerlijk nummertje. Maar als je voor mij vaker draaien, vooral met deze festivalzomer.
3: Lemmer, wat een slimmer.
4: Nou, deze hoef je voor mij niet verder te draaien, hoor. Ik vind echt een eenzelfde dreun. Groetjes van Anneke.
5: Ja, hallo. Nou, ik ben nou een beetje klaar met dat nummer. Dus nee, voor mij geen makertje.
0: Nou, hartstikke duidelijk. En als ik ook kijk naar ja, de rest van de appjes die binnenkomen via de app van Slam. Nee. Slechts 43% vandaag die zegt vaker draaien. Dat betekent morgen een nieuwe track in de Slam Stembus. En we gaan Lemmer en Tjade voorlopig even niet meer horen op de radio. Zometeen zeker wel door de speakers. Jamaican Bam Bam Yugel komt eraan.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it! Voor die

0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
17: Oei!
18: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: En alle Ariel, ook tweede gratis.
17: Zoé!
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes! Hamster!
19: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest, zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
22: Chris?
21: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: 3 minuten voor 6:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het blijft gelukkig droog en de zon kan nog af en toe voorbij komen. Toch nog, lekker voor die slim sunset zometeen vanaf 8 uur. Het blijft zo'n 18 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n graad of 12. En morgen, nou eigenlijk 20 tot 22 graden en kans op onweer zelfs. Dan de wegen af met Flitsmeister.
24: Kijk blij in de rij, sluit maar aan, het is zo voorbij. Kijk blij.
23: Flitsmeister, wel nog twee vertragingen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij de Empelbrug. Daar 16 minuten nog, 5 kilometer, komt er een auto met pech. En de laatste is de A28 richting Zwolle bij het Harde. 25 minuten verlies je daar, 6 kilometer aan file, komt door een ongeluk. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws, gelezen door Michiel Frazenstorm. Goedenavond.
0: Goedenavond. Er is veel te doen geweest rond de asielopvang in het Brabantse Engelen. En met omwonenden zijn nu afspraken gemaakt. De opvang begint klein en als er veel overlast is, gaat die dicht. Bij de cyberaanval op een bedrijf dat bestellingen verzorgt voor Bol zijn meer klantgegevens buitgemaakt dan gedacht. Klanten hebben erover een mail gekregen. Van hoeveel meer mensen de gegevens zijn gestolen is niet bekend. En Oranje International Tijani Reinders gaat in het Midden-Oosten voetballen. Hij verruilt Manchester City voor de Saoedische club Al-Qadsiyah. City krijgt 60 miljoen voor Reinders, die in Saoedi-Arabië voor 4 jaar heeft getekend. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Jarno van der Wielen.
23: Zometeen de ex-Grand Slam komt eraan. H en Ring My Bell. Ook Rihanna krijgt naar YouGel, Jamaican Bamba.

Slam Middagshow, 7:03. You're the topic and breaking me. Oké, ik ga je nu gewoon keihard trainen. Dus ik zeg tegen je even, kom op! Hey, je kan het, let's go! Morgen, nieuwe kans op tickets voor Lost Frequencies. 3 uur lang gaat hij spelen, komend weekend in Eindhoven, in het Evoluon. Dat is dat prachtige UFO-ding wat daar gebouwd is ooit. Door mensen of aliens, dat weten we nog steeds niet. Hoor jij nu in de ochtendshow een track van Lost Frequencies voorbij komen, app dan Lost Frequencies deze kant op via de app van Slam. En hoe sneller je dat doet, hoe meer tijd Anouk en Marijn hebben om jou terug te bellen en hoe meer kans je maakt. Dus we gaan even introotjes testen. Dus je moet nu even heel goed opletten. Als je bijvoorbeeld Rise van Lost Frequencies hoort, dat moet je in de eerste seconde al horen. Dus mochten ze die draaien morgen, dan moet dat genoeg zijn. Ja? Oké, check. Dan gaat het dus om deze track. Oké, pak ik even een andere van Lost Frequencies. Reality, ken je die nog? Dat is deze. Ja, oké. Goed opletten nu, zo begint hij. Ja? Duidelijk. En de feeling van Lost Frequencies? Die begint zo.

0: plaat is dit toch eigenlijk, hè?
1: Fisher en Losing It hoorde je in de Slammiddagshow. Het is 7:05. Maar we zo meteen vooruit gaan blikken. Op de laatste GP voorlopig in Nederland. Want dit weekend staat hij op het programma, de GP van Zandvoort. En wordt het een beetje een spannend afscheid in Nederland? Ja of nee? Zometeen maar eens aan de expertsvraag.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluoriel wasmiddel voor maar $7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar $2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands
8: van
5: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. En Oranje International Tijani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsia. Die heeft hem voor 60 miljoen euro overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Het weer van Weer Online. Op steeds plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt gelukkig nog maar 1 vertraging. En die vind je op de A12 richting Oberhausen. Bij Oud-Dijk, daar verlies je nog een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Jarno van der Wielen.
2: Zometeen vooruitblikken op de Dutch Grand Prix. In de Slam Middagshow ook muziek van Avicii en Nicky Romero. I Could Be The One. Krijgen naar de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Show met Avicii en Nicky Romero. De Slam Middagshow. And I could be the one. Het wordt een prachtig, maar ook een emotioneel sportweekend. Het is de laatste voorlopig van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De laatste keer dat ze daar over het strand gaan schuren. En zijn ze een beetje ready? Krijgen we een fantastisch weekend? We gaan het vragen aan podcastmaker en Formule 1-kenner. Ingetuned, daar is hij weer, Joris Mosterduin.
1: Hey. Goedenavond, Jarno.
0: Goedenavond, Joris. Hey, kunnen we wat moois verwachten voor die laatste keer, of niet?
1: Ja, het moet wel, hè. Kijk, we hebben natuurlijk sowieso de eer hoog te houden met Nederland. We krijgen weer een fantastisch volkslied. We krijgen sowieso de flyby, volgens mij, van allemaal straaljagers. We hebben een sprintweekend. We hebben weer een festival. En weer gewoon de Formule 1 is terug van de zomer. Dus ja, het zou eigenlijk volledig een succesrecept moeten zijn.
0: Ja, want waarom is het eigenlijk de laatste keer in Zandvoort?
1: Ja, dus voornamelijk ook een geldkwestie. Het is een heel lang verhaal kort. Maar Zandvoort moet zelf zeg maar alles betalen om het een beetje te organiseren. En daarvoor hebben ze uitverkocht huis nodig. Terwijl de oliestaten en Amerikaanse landen die hebben geld zat. Ja. En op een gegeven moment dachten ze bij Nederland, weet je wat, we moeten gewoon op een hoogtepunt moeten we eruit. En we moeten niet verlies willen maken of mensen teleur moeten stellen. Dus vandaar dat ze ook zelf de stekker eruit getrokken hebben.
0: Ja, kijk, en mensen die naar Lowlands gaan dit weekend, die balen van het weer. Maar hoe zit dat eigenlijk met Formule 1-fans? Vinden die juist gaaf dat we op nat asfalt waarschijnlijk gaan rijden?
1: Het zal er een beetje aan liggen. Ik denk voor de fans thuis wordt het fantastisch. Zowel natuurlijk Nederland als internationaal. Ik denk als je aan het einde van de eerste bocht zit in de regen en je ziet ze voorbij racen, ja, dat je dan iets minder blij bent. Maar goed, we hebben volgens mij in 2024, 2023 een ongelooflijk leuke regenrace gehad. Met alles erop en eraan. Dus ja, weet je, ik denk meer spektakel op de baan vinden ook de fans leuk die nat geregend worden. Want ja, het hoort er ook een beetje bij in Nederland, toch?
0: Nee, ja, absoluut. Absoluut. We sluiten hem echt in Nederlandse stijl af. Maar ja, hij is goed op het natte asfalt. Onze Max, kan hij het nog een keertje doen of niet?
1: Ja, het zou wel natuurlijk een mooi verhaal zijn. Door hem is de Grand Prix gekomen. Hij won de eerste, zo leuk zijn als hij de laatste ook wint. Het is alleen een beetje de vraag, want ja, we weten inmiddels, de RB22 is niet meer zo goed als zijn voorgangers. Daarnaast zijn de tegenstanders van onder andere Ferrari en Mercedes een stuk beter geworden. Dus ja, als het regent.

0: dan wil ik hem nog wel een goede kans geven voor sowieso het podium. Ja, voor een zege moet er echt ongelooflijk veel gebeuren. En als we de laatste weersverwachting kijken, dan lijkt het op zondag niet heel erg te gaan regenen. Wel op vrijdag en zaterdag. En vrijdag hebben we natuurlijk ook de sprintkwalificatie. En zaterdag de sprintrace en de kwalificatie. Dus dat is ook wel weer leuk.
1: Ja, wat ook wel weer spectaculair is, want Max die gaat het wel met een nieuwe ploeggenoot doen, toch, dit weekend?
0: Ja, klopt. Ja, je zou er bijna gewend aan raken bij Red Bull, maar het is een beetje noodgedwongen. Isaac Hadjar, die vorig jaar ook nog een podium pakte bij de Racing Bulls, die heeft een polsblessure opgelopen in zijn vakantie. Dus vandaag is bekend geworden dat hij niet kan racen. Nou, iemand van het zusterteam, Liam Lawson, die schuift een plekje op. En de oud-teamgenoot van Max Verstappen, Yuki Tsunoda, die stapt dan weer bij de Racing Bulls in. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe die verhoudingen een beetje gaan zijn. Want ja, een ex-Red Bull-rijder bij Max weer. En een coureur die vorig jaar de Lada dus gestuurd omdat het slecht was, ook niet weer bij het zusterteam. Dus dat wordt überhaupt al heel interessant.
1: En sowieso, hoe liggen de verhoudingen tussen de ploegen dit weekend?
0: Ja, ik denk dat je gewoon heel veilig je kaarten in mag zetten op Mercedes. En dan speciaal op Kimi Antonelli. Het hele seizoen zo goed als foutloos. Niet veel pech gehad. Dus ja, als je nog iets zou moeten doen, zou ik denk ik zetten op een Mercedes. Maar Verstappen op een podium, vlak hem niet uit.
1: Nou, ik mag het verdorie hopen. Het is de laatste keer. Waar ga je kijken? Ben je erbij?
0: Zeker, ja. We gaan sowieso kijken.
1: Oh, heerlijk. Nou, ik wens je een fijne race, jongens. Het laatste weekend van de Dutch Grand Prix.
0: Het is mooi, wordt dat ik een emotioneel traantje op het einde.

Axwell en Whatever Turns You On. Ik voel me zo betrapt trouwens. We hebben sinds kort weer de Twitch-stream aangegooid bij Slam. En je moet weten, ik zit hier lekker in mijn eentje in de studio. En dan verveel ik me af en toe, ga ik een rondje lopen. En ik heb nu voor de derde dag op reis zo'n zakje chips uit de automaat gehaald. Krijg ik dus nu een appje via de app van Slam via Niels. Die zegt, nou, lekker healthy lifestyle. Iedere dag zit hij chips te vreten hier in de studio. Ja, I know. Ja. Thanks for the reminder. Axwell hoorde je trouwens al eerder op Slam. Met een uur lang in de mix tijdens de Slam Sunsets. En zometeen, iets minder dan 40 minuten is het weer zover. Hoor je weer tussen 8 en 10 de beste DJ-sets. Terwijl we de zon zien zakken in de zee. Met vanavond op de line-up, ja, noem het maar een sterren-line-up. John Summit om 8 uur en om 9 uur krijg je Roland Clark. Dan gaan we iets donkerder en de hele line-up check je via slam.nl voor de hele week. David Guetta en Sia krijg je nu. Dit is Beautiful People in de middagshow.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
15: Kippie.
16: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk, Ziggo.
24: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
25: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
24: Oei!
25: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
24: Lekker hoor!
25: En alle Ariel, ook tweede gratis.
24: Zoei!
25: De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Yes! Hamster!
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Over 19:30, goedenavond. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is eigenlijk met uitzondering van het zuidoosten lekker droog. Er kan de zon af en toe nog voorbij komen deze avond. De temperatuur die daalt af naar zo'n 16 graden. Vannacht felle buien en morgen kans op onweer. Dan is de temperatuur maximaal 20 tot 22 graden. En dan tijd voor de hoofdpunten van het ANP Nieuws, gelezen door Michiel Frazenstorp. Michiel, goedenavond.
1: Goedenavond. Er is veel te doen geweest rond een asielopvang in het Brabantse Engelen. En met omwonenden zijn nu afspraken gemaakt. De opvang begint klein en als er veel overlast is, gaat die dicht. Bij de cyberaanval op een bedrijf dat bestellingen verzorgt voor Bol zijn meer klantgegevens buitgemaakt dan gedacht. Klanten hebben erover een mail gekregen. Van hoeveel meer mensen de gegevens zijn gestolen is niet bekend. En Oranje International Tijani Reinders gaat in het Midden-Oosten voetballen. Hij verruilt Manchester City voor de Saoedische club Al-Qadsia. City krijgt 60 miljoen voor Reinders, die in Saoedi-Arabië voor 4 jaar heeft getekend. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Jarno van der Wielen.
26: Ik heb je hulp zometeen nodig. Je moet mij helpen aan een vriendin. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst muziek van Another. Dit is Talk to You.

Slammiddagavondshow voor de woensdag richting de sunset. Zometeen met onder andere John Summit in de mix. Je hoorde Swedish House Mafia en Moth to a Flame. En eerst heb ik even je hulp nodig. Ik zat een beetje vandaag te doomscrollen. Een beetje weer te praten met een meid die ik ontmoet heb via Instagram. Prachtige meid. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga gewoon doorpakken. Laat ik gewoon, hè, anderhalf uur van tevoren op date gaan. Dus ik ga vanavond naar Rotterdam. Ga ik lekker wat drinken met haar. Ik ga niet zeggen welk café, want er zal er maar eentje zitten te luisteren die denkt, nou, ik ga toch eventjes gaan lachen met mijn popcornetje en ik ga daar ook heen. Maar vanavond dus, ineens een spontane eerste date. Alleen dan merk ik nog, toch, dat nu met nog een half uurtje op de klok, dat ik daarheen ga. Zenuwen komen toch een beetje naar boven. Maar nu wil ik eigenlijk een beetje je advies hebben. Wat is nou een goede vraag om tijdens die date te stellen dat zij gelijk zoiets heeft van, nou, dit is het helemaal. Dit is de jongen die doorvraagt, die geïnteresseerd is. Wat is nou jouw go-to om te vragen op een date? Of misschien wel als je als vrouw denkt van, nou, deze vraag heb ik ooit gekregen. Waanzinnig, ik wil met die gozer trouwen. Geef het nu even door via de app van Slam. Dan kan ik het zometeen allemaal in mijn tasje meenemen. En dan heb ik een leuke date vanavond. Kom maar door, ik ben heel benieuwd.

0: Show. 7:15, je hoorde Whisper. Met nog een uurtje te gaan en dan moet NEC aftrappen tegen Bodo Glimt om een kwalificatieplek te krijgen in de Champions League. Maar nou hoop ik dat ik vanavond ook ga scoren. Jazeker. Ik heb 2 uur geleden ineens een date gepland. En ik merk nu toch, de minuten af gaan tikken, dat ik toch een beetje nerveus aan het worden ben. Dus ik vroeg even aan jou van, wat zijn nou goede vragen om te stellen op een date? Dave kwam met de volgende.
1: Heb je nog plezier in je leven?
0: Nou, vind ik best wel donker. Want als zij zegt nee, dan zitten we in een soort therapiesessie. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Thijs die zegt, wat is jouw passie in het leven? Vind ik een hele mooie. Leslie zegt, niet vragen, gewoon bloemetjes meenemen en alleen vragen wat ze te drinken wil. Oké, okay, ja. Jonathan die komt nog met, omschrijf jezelf in 1 woord. Vind ik mooi. Marieke die zegt, hoe leuk is jouw baan? Kan je het lekker daar even over hebben? Zie je ook nog binnenkomen, hoe is de band met je familie? Even kijken, Remco zegt, waar ben je opgegroeid? En Jonathan zegt ook nog een keertje, hou je van reality series? Zijn allemaal vragen waar je dan dieper op door kunt gaan. Nou, als dat geen neuken wordt. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik laat het morgen weten hoe het was, oké? Onderweg naar de Slam Sunset met Jeske zometeen. Veel plezier. De nieuwe Oliver Heldens krijg je naar Bruno.

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Nou, hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
9: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voordeel.
7: Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: The sun goes down, the vibe goes up.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is

Ruik je dat? Het is de goede kant van de werkweek, want jij hebt de woensdag weer overleefd. En dat vier je hier op Slam met de Sunsets, met zometeen nog Roland Clark. Maar eerst John Summit. Je hoort hem tot 9 uur in de Slam Sunsets.

Let's get high. Let's get high. I'll make you wanna roll.

0: En deze hele zomer hoor je al de slam sunsets, hè, tussen 8 en 10 s'avonds. En ook al wordt het weer ietsjes minder, aan de 6 ligt het niet. Nee, dat kan ik wel stellen. Blijkt ook uit de Slam Appbox trouwens.
1: Goedenavond, ik luister Slam vanuit de bus in Den Haag. Ik rijd mijn rondjes op lijn 28 en deze lekkere muziek. Nou, bedankt Arjen.
0: Meer lekkere muziek onderweg met John Summit in de mix tot 9 uur.

0: je bent erbij, de Slam Sunsets. En mocht het een nieuw concept voor je zijn, de hele zomer tussen 8 en 10 de fijnste sets. En ik heb ook gelijk een recensie voor je van Cynthia in de Slam Appbox.
1: Wat een heerlijke vibe dit. Echt zo'n lekker chill en heerlijk genieten van deze muziek. Heel fijn.
0: Kijk, dat is top. En in het concept geldt ook, hoe verder dat zonnetje zakt, hoe meer gas we gaan geven. Dus zometeen hoor je nog Roland Clark. Maar eerst dus nog John Summit tot 9 uur vanavond.

0: zomer lang. Elke zonsondergang. Slam. Sunsets. Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
2: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man seinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
4: The sun goes down, the vibe goes up.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ set.

Je bent erbij. De Slam Sunset. En dat is maar goed ook, want het einde is in zicht. Het perfecte einde van je werkdag. Volgende week de laatste. Dus extra genieten vanavond met Roland Clark. Je hoort hem tot 10 uur vanavond.

0: En terwijl de eerste mensen weer langzaam aan het werk gaan, wordt er ook nog volop vakantie gevierd met onder andere de Slam Sunsets. En dat bereikt zelfs Portugal.
1: Bokon in Portimao, luister ik naar Slam. Wat kan een mens nog meer wensen? Ik wens je allemaal een hele goede avond. Groetjes, Michel.

0: En het is niet alleen het weer waar we het aan merken, hè, maar ook aan de Slam Sunset. Want volgende week de laatste, dat betekent dat het einde van de vakantie in zicht is. En dat is natuurlijk niet leuk. Maar de line-up van volgende week, ik zou nog niet te veel weggeven. Maar we gaan eruit met een banger, zoals je van ons gewend bent. En ook vanavond nog even gas geven met Roland Clark tot 10 uur vanavond.
1: When they come into your neighborhood and tell you that they're there to restore law and order, then become the biggest offenders of violent crimes against the people. Stand up and tell them, ceasefire.

0: Het perfecte einde van je dag met de Slam Sunsets. Je hoort Roland Clark. En hij wordt lekker ontvangen in de Slam Appbox.
1: Het is hier toch weer heerlijk om naar te luisteren. Fantastisch. Lekker mijn nieuwe box aan het testen. Fijne avond. Groetjes. Guus.
0: Guus. Lekker dat je erbij bent. En de Slam Sunsets hoor je tot 10 uur vanavond.

0: we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad en daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: online hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Slam Weekend Mix. De kick-off van je zaterdagavond. Met Martin Pieters. Iedere zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Dit is
0: Slam! En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogeveen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In de Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.

Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur. Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopOrde.nl.

0: morgen lekker vrij.
1: Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus... alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
15: Oei!
16: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: En alle Ariel, ook tweede gratis.
15: Zoé!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Yes! Hamster!
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie... bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur... bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat... is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.